inzittenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Kom binnen!
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Stuur je appje naar

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en breuzelvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
10: Yo, man.
11: Yo.
10: Open up, man.
11: What do you want, man?
10: My girl just caught me.
11: You made her catch you?
10: I don't know how I let this happen.
11: Look who?
10: The girl next door, you know?
11: Man.
10: I don't know what to do.
11: Say it wasn't you.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. Daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: RTV Parkstad.
9: Staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In India zoekt de marine in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist 2 opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dankjewel, Jos Tuinstra. Zometeen een nieuwe weekendochtendshow. Na de situatie op de Limburgse snelwegen. 0 files, maar wel 3 flitsers gemeld. Bij de Kennedylaan, de Kleikoelenweg en de Schelsberg moet je het iets rustiger aan doen. Daar staan flitspalen beide richtingen.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Wordt meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
14: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
16: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
18: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
16: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
17: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
19: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.

De zonneochtend van Echte Verpa Axel met Snow Patrol en Shut Your Eyes. Ja, morning! Jippie, gemette weekendochtendshow. Welkom. Fijn dat je erbij bent. Tot 12 uur ben ik bij je met de allerlekkerste tracks. De soundtrack van jouw zondagochtend. Hé, het is zondag al, niet zaterdag. Of je nou net welke bent, onderweg bent, aan het opruimen bent. Of gewoon lekker niks aan het doen bent. Blijf lekker hangen. Zometeen hoor je een nieuwe track op Parkstad. En die is geschreven door niemand minder dan onze rode vriend Ed Sheeran. Ed was vorig jaar in Mexico stad. Hij was van een verrassingsoptreden. En daar hoorde hij bij toeval Gnardy van Cat's Eye. Cat's Eye is die meidengroep die is ontstaan uit een tv-programma uit de Dubbert Dream Academy. En Ed was meteen enthousiast over het nummer, zocht contact met de meiden en liet weten dat hij graag iets voor ze wilde schrijven. Ja, en dat is inmiddels gebeurd. Het resultaat heet Animal. En die hoor je zo meteen nieuw op Parkstad. Maar je hoeft helemaal niet te wachten op nog een grote naam. Martin Garrix is ook voor je onderweg. Goedemorgen.

animal. Cat's Eye, you're the animal, hier op Echt TV Parkstad. Zometeen de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de actualiteit en sfeer van deze zondag 23 augustus 2026. En ik zou zeggen, doe de kaarsjes maar vast aan. Het wordt romantisch. Nou, geef ik het al iets weg? Misschien wel, hè? Zometeen de track van vandaag naar Brandy en Monica.

Benny Monica, The Boy Is Mine. Yes, een hele goedemorgen. Dit is de zondagochtendshow, de weekendochtendshow van Echt TV Parstad. Met Jip hier, tot 12 uur ben je nog bij je. En altijd rond de klok van half tien. Dan, dan doen we altijd de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen, de activiteit en sfeer van deze zondag 23 augustus 2026. Vandaag is bijvoorbeeld Lowlands in Biddinghuizen, Pukkelpop in Hasselt. Een beetje het laatste weekend van de festivalzomer. Ook het laatste weekend voor de regio Zuid en Nederland. Waar Pauw zat natuurlijk onder valt. Van de schoolvakantie, hè? Ja, de scholen die gaan weer open vanaf morgen. En dan gaan kinderen weer naar school. Vandaag is er ook veel herdenkingen. Want het is namelijk vandaag Internationale Dag en herdenking van de slavenhandel. En de afschaffing daarvan. Ook is er vandaag Internationale Dag voor slachtoffers van nazisme en stalinisme. Ja, en het is vandaag ook de dag van de romantische muziek. Wordt gevierd in het park bij de Euromas in Rotterdam. En daar kunnen mensen om het genot van romantische klassieke klanken, ze noemen ze het zelf, picknicken of liggen in de hopelijke zon. Ja, ik hoop voor de mensen die daar dan heen gaan naar de dag van de romantische muziek, dat er dan een beetje zon schijnt, hè? Ja, dat hoop ik wel. Wij gaan hier vast ook in de romantische muziek als track van vandaag. John Legend, de allerbeste. All of me.

0: RTV Parkse met Mr. Bell & Weasel. It's not why, but it's okay. En voor de track van vandaag. Het is vandaag de dag van romantische muziek. En daarom hoorde je John Legend, All of Me. Zometeen Enrique Iglesias, Hero Contra. I can be your hero, baby. En nog veel meer. I can kiss away
1: the pain. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Yeah.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: RTV Parkstad.
5: We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
6: Hartelijk zondagochtend. Zometeen deel ik even een geluksmomentje met je na de pauze.

Beetje zon op die grijze zonnigochtend met Enrique Iglesias. En jij hebt toch ook wel eens zo'n dag waarbij alles gewoon mee zit? Ja, ik had er laatst zo eentje, hoor. Ik kreeg leuk nieuws te horen. Het was lekker weer, mijn haar zat goed, zonnetje scheen. En Roda had gewonnen. Ja, kan jij de dag eigenlijk niet meer stukken. En het grappige is, aan het einde van zo'n perfecte dag heb ik vaak nog energie over. Dan moet ik gewoon even naar buiten, eventjes mijn fiets pakken. En ja, gewoon muziek in mijn ogen en lekker denken. Wat is het toch een heerlijke dag. Dat had ik laatst ook met deze. Ik stapte op de fiets, zette deze track op in mijn ogen en kon alleen maar genieten. Dit zijn de Haagse jongens van Flair, Door het oog van de nacht.

Marco, The Journey, You're the Just Be. En daarvoor een van de beste Nederlandse bands aller tijden, The Golden Earring. Ja, ik zou zo graag een keer een festivalavond willen meemaken. En dat er bij één act eigenlijk alles misgaat, maar dat de show uiteindelijk ook maakt. Ik heb bijvoorbeeld een keer een film gezien van Louis Capaldi op Glastonbury. Ik kreeg last van Gisele de La Tourette, waardoor Louis eigenlijk niet meer kon zingen. En toen ging het al dat publiek hem helpen en dat leverde echt een heel mooi festivalmoment op. Net zoals op Lowlands vorig jaar bij de artiest Sef. Daar viel al zijn techniek uit en toen de muziek weer aanging was het dubbel zo'n feest en ging het dak eraf. En ongeveer een maand geleden, ja, daar gebeurde iets soortgelijks bij Macklemore. Hij was de afsluiter van een stadsfestival, maar daar gold een simpele regel. Na middernacht mocht er geen geluid meer vanaf een festivalterrein komen. Alleen, Macklemore zat midden één van zijn grootste hit. Dus de muziek werd uitgezet, microfoon, techniek. Maar Macklemore dacht blijkbaar, dan doen we het gewoon zonder. Hij ging door, zonder muziek, zonder microfoon. Alleen Macklemore en duizenden mensen uit het publiek. Dat klonk toen zo. Hoor ze allemaal zingen. Ja, dat klinkt toch geweldig. Het zijn precies die festivalmomenten waar je bij wilt zijn. Ik in ieder geval wel. Come on, let's go. Jeroen Macklemore, nu ook hier op R2 Park zat. Samen met Wyan Lewis. Dit is I Can't Hold Us.

0: Usher en More. Zometeen heb ik een track voor je. Wat eigenlijk eerst van iemand anders zou zijn. Eerste nieuws van 10 uur.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans Congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Dankjewel. Zometeen in de weekendochtendshow gaan we naar een track die te maken heeft met idols. Eerste L1 nieuws verkeersinformatie. 1 file op de A76 alleen richting Keulen. 0,8 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Flitsers zijn er 5 gemeld. Op de A2 Maastricht richting Echt. Hecto met de paal 235,9. Op de A2 Echt richting Maastricht de andere kant op. Hecto met de paal 245,4. En bij de Kennedylaan, de Kleikoelenweg en de Shakespearelaan. Daar zijn de flitspalen. Beide richtingen.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
10: Kom binnen.
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdicht aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: Jorden, Martin Gerricks hier op Echt TV in Parkstad. Ruim 23 jaar geleden zat echt iedereen in Nederland voor de buis. Idols was weer op tv. En in de finale van het eerste seizoen stonden Jim Bakkum en Jamai Lohman tegen elkaar.
1: De winnaar van Idols 2003 is geworden... Jamai!
0: Ja. En Jamai kwam toen met deze hit, die klonk toen zo... Wide Up natuurlijk. En na de finale kwam het nummer direct binnen op nummer 1 in de top 40... en bleef het maar liefst 7 weken op de hoogste positie staan. Ja, maar Step Wide Up had zomaar een compleet andere plaat kunnen zijn... want Jamai vertelde onlangs in een interview dat eigenlijk... This Love van Maroon 5 de single voor de Idols finale moest worden. Die klinkt dan weer zo... De platenmaatschappij van Maroon 5 was op dat moment alleen nog helemaal niet van plan om This Love als single uit te brengen. Het nummer werd daarom internationaal aangeboden en zo kwam het bij Jamai terecht. Hij had het nummer zelfs al opgenomen, hè, maar toen veranderde er iets. De platenmaatschappij van Maroon 5 zag toch potentie in het nummer en besloot This Love zelf uit te brengen. En achteraf gezien was dat misschien wel een geluk bij een ongeluk. This Love namelijk de grote doorbraak van Maroon 5 en een eerste top 40 hit in Nederland. Je hoort ze nu hier op Echt Weer Parsons met nog zo'n grote hit. She Will Be Loved.

Galantis, One Way. Doe me altijd denken aan het glazen ijs. 2014. Ja, toen haalden ze 12 miljoen euro op. En het was het jaar voor dat glazen ijs op het Pancratiusplein in hele stunt. Stond. Stunt. Nou, lekker Limburgs. Zometeen een nieuwe ronde. Google zegt het na muziek van Jonas Blue.

0: Malef en Edge of Desire. Joris Jonas Blue en Malef dus hier op Echt TV Parks. Dat het is tijd voor een nieuwe ronde. Google zegt het. Oh, nou ja. Doe het niet, wacht. Eén keer nog.
1: Google zegt het.
0: Ja, Google heeft wel problemen. Google zegt het. Ja, en het is een heel leuk spel. Ik heb een songtekst aan Google verteld. Google gaat dat zo meteen aan jou vertellen. En jij moet raden welke track het is. Nou, zo moeilijk is het eigenlijk helemaal niet. Wat kun je winnen? Nou, ja, ik heb hier prijzen liggen. Zo, hé. De prijzenkast van Echt TV Parkstad. De eer van Echt TV Parkstad kun je winnen. Ja, dat wou je altijd wel hebben, hè? Ik weet het zeker. Ik zou zeggen, oren spits, daar komt hij. Welke track is dit? Van welke songtekst?
1: Met zonder jas stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht vol groeien moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten, zo loop ik de zon tegemoet.
0: Ja, nou, dat ging snel. Ik ga hem zo meteen nog één keer laten horen. Maar welke track is dit? Laat weten via de Echt TV Parkstad website en druk daar op het app-icoontje.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Dankjewel, Bas. We spelen. We zitten midden in een rotje. Ik kom niet goed uit mijn woorden vandaag, hè. We zitten midden in een rondje. Google zegt het. Jij moet raden welke songtekst van welke track deze songtekst is. We gaan verder.
1: Google zegt het.
0: Ik ga je nog één keer laten horen. Ja, wat de opgave is. Welke songtekst het is. Jij moet raden dus welke track erbij hoort. Je kan een berichtje sturen via de Echt TV Parkstad website. Ik krijg al één berichtje binnen. En of het goed is, dan vertel ik je dus zo. Jij kan ook nog een poging wagen. Hier komt hij nog één keer. Hou je oren gespitst.
1: Met zonder jas stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht vol groeien moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten, zo loop ik de zon tegemoet.
0: Ja, hij is op de snelle tour vandaag. Met zonder jas stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht vol groeien moed. Ik moet me gaan inhouden niet te gaan fluiten, zo loop ik de zon tegemoet. Welke songtekst is het? Laat het weten via de Echt TV Parkstad website. Just

0: Boots Maan, die hoorde ze hier op Echte Webhorst. Ella Langley en Choosing Texas. Het is tijd voor het te bekendmaken wie het goed heeft of iemand het goed heeft. Tijdens Google zegt het. Ja, jij moet raden wat de songtekst is van een track. Heb je het goed, dan win je de eer van Echt TV Pars dat altijd al willen hebben. Ik weet het. Ja, en ik ga nog één keer het antwoord aan je laten horen. Dit is die songtekst. Jij moest raden waar de songtekst bij hoort. Dit is de songtekst.
1: Met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht vol goeie moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet.
0: En er is maar één iemand die het goed heeft. Dat is namelijk Mike Hensen. Hij stuurt het goede antwoord. Is voor mij tranen gelachen van Guus Meeuwis. En dat komt helemaal. Nou, fijn. Hoeven die eer van Echte Parks het ook maar naar één iemand terug te sturen. Hè? Ja, tranen gelachen is het goede.

Jason Derulo en 1-2-1-Me. Altijd die lekkere, enthousiaste nummers, hè? Ja, goed toch? Jason Derulo is hier op Echt Weer Parks. Maar Jason Derulo heeft ook een beetje een, ja, een enge kant. Een keer liep een voorbijganger langs hem. Hij dacht dat Jason Derulo Usher was. En toen heeft hij gewoon flinke klappen uitgedeeld. Jason Derulo dus aan die voorbijganger, omdat hij het echt niet, ja, hij kon het echt niet laten. Hij vond het echt erg dat hij Usher werd genoemd terwijl hij Jason Derulo was. Dus, joh, niet Usher, maar Jason Derulo hier op Echt Weer Parks. Want anders krijg ik dadelijk ook nog klappen. En over klappen gesproken, zometeen heb ik het DJ-duo voor je dat elkaar klappen geeft voordat ze optreden. Ja, nee, dus niet Suzanne Freek, ook niet Lucas en Steve. Zometeen vertel ik je welk duo het wel is. Na YouTube, de zondagochtendklassieker. I still haven't found what I'm looking for. Hier op Echte Weer Parkstad.

sneller. 5 voor 12. Nee, sneller. Dus bijna 5 voor 11. Hey, heb je ook een bepaald ritueel als je naar werk gaat? Drink je bijvoorbeeld 2 kopjes koffie op een vast tijdstip? Geef bij binnenkomst al je collega's op kantoor een knuffel? Roep je vol als je op de fiets stapt 3 keer tegen de voordeur: goedemorgen! Ja, het kan nog altijd gekker. Anders praten tegen de voordeur ook niet heel gezond, denk ik. Maar ja, dat is mijn mening. De mannen van de Chainsmokers die beuken elkaar 2 keer op hun gezicht voordat ze gaan optreden. Ja, dat is ook een ritueel natuurlijk. Ja. Ik beuk ze dan ook even op Echt Weer Parsons voor je. De soundtrack van je zondagochtend met de Chainsmokers en Closer.

0: De Chainsmokers en Halsey. Joh, je gewicht weer park staat closer. Hey, Leeuw Kleine, wat wil je zeggen, jongen?
1: Het is je boy Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
6: In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats... en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Thanks, Bas. Zometeen muziek van Suzanne Freek. James Arthur komt eraan. Say you won't let go in de weekendochtendshow. Eerste LN Nieuws verkeersinformatie. 1 file op de A76 Geleen richting Keulen. 1,5 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Flitsers zijn er 5 gemeld. Op de A2 Maastricht richting Echt. Hectometerpaal 235,9. Op de A2 Maastricht richting Echt staat nog een flitser. Bij hectometerpaal 249,5. En beide richtingen geldt voor de Kennedylaan, de Kleikoelenweg en de Schelsberg.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
10: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
12: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
13: Dit is het begin van een nieuw uur
8: met Jip Hansen.

0: James Archer, Say One, Let's Go. Nog altijd een mooi nummer, hè? Olie hier op RTV Parkstad. Goedemorgen, 11 uur geweest. Welkom, welkom. Dit is de weekendochtendshow. Jippie. Zometeen muziek van Jason Mraz. I'm Yours komt eraan. Eerst Suzanne Freek en Goud. Ja, en met Freek van Suzanne Freek. Er is een podcast mee opgenomen. Core Podcast heet die podcast. En ja, het zijn eigenlijk twee voetballiefhebbers. Maar Freek is ook erg voetballiefhebber. En dan gaan ze het hebben over de Gelderdoom. Waar hij dus 10 keer in de uitverkocht heeft gespeeld. Hij is zelf ook voetballiefhebber, hardloper, jongevader. En natuurlijk ook de helft van Suzanne Freek. Hij heeft zelf ook een voetbalcarrière gehad. Ja. Een voetbalcarrière kan je misschien niet noemen. Hij vertelt er zelf over in de podcast.
1: Ja, voetbal bestaan.
2: Ja, ik heb niet heel hoogstaand gevoetbald, maar wel met veel plezier.
1: Ja.
2: En altijd in de spits gestaan.
1: Okay.
2: Vond ik heel leuk. En dat was wel voordat ik echt aan begon met hardlopen.
1: Mm.
2: In de jeugd hadden wij een keer een trainer. Dat was de vader van iemand. En die had op een marathon 2:10 gelopen. En dat is echt, dat is nog steeds, zeg maar, dat was in de jaren 80, maar dat zou nu nog steeds, zeg maar, dan hoor je bij de top. En die gozer, of die man, die ging wel eens vertellen over looptechniek en zo. En ik had alleen maar zoiets van, ja, gast, ik zit op voetbal, waarom heb je het over lopen? Dus vroeger alleen maar in de spits gestaan. Maar ik denk tegenwoordig zou ik denk gewoon een linkshalfje zijn of zo.
0: Een linkshalfje, ja. Ze hebben het ook nog gehad over Freek zijn toestand van nu, over zijn gezondheid natuurlijk. Ja, en daar heeft hij ook mooie zin over uitgesproken. Luister maar.
3: Voel jij je ongeneeslijk ziek?
2: Nee, helemaal niet. Ja, dat is heel gek. Omdat je wat soort palliatief verklaart. En dat is dan betekent levensverlengend.
1: Ja.
2: En op een bepaalde manier zijn we allemaal levensverlengend bezig. Alleen de meeste mensen hebben het niet echt door dat het zo is. Maar ik voel me helemaal niet zo. Maar in het begin, omdat die diagnose ook zo heftig was. Maar dan kwamen we bij een optreden aan en dan gingen mensen mijn tassen tillen. Terwijl ik zei van, joh, Suus is 12 weken zwanger. Ja, misschien moet je die even. Ja. Maar ja, het is natuurlijk heel logisch. Want dat label krijg je en dat zit er dan op.
1: Ja,
0: ja, het gaat dus best goed met hem. En ze blijven ook nog altijd muziek maken. Goed, hè. Goud hoor je hier op Echte Park. Zat Suzanne en Freek. Als je mijn gedachten

Topic, Becky G en Sorry Papi. Hoi hier op Echt TV Parkstad. Een hele goede morgen. Het is bijna 11:30. Dit is de weekendochtendshow. Met zometeen natuurlijk rond de klok van 11:45. Mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip. Misschien is vader al de hele dag achter de tv te vinden. Misschien ben je zelf wel die vader. Is natuurlijk het Formule 1 weekend Zandvoort. En dat is de allerlaatste in Zandvoort vandaag. De allerlaatste race, Formule 1 race Grand Prix. Is vanavond in Zandvoort om 3:00 vanmiddag. Met ook heel veel optredens. Ik zei het gisteren ook al. Gisteren stonden onder andere Akda en de Munnik op het podium. Yves Berensen, de jeugdvertegenwoordiger en La Fuente. Vanavond mag Martin Garrix daar alles afsluiten. Dirty Daddy streden op. En het volkslied, dat wordt gezongen door niemand minder dan Davina Michel. Heeft ze al een keer gedaan en gaat ze nu dus weer doen aan de start van de Grand Prix in Zandvoort. Vanmiddag om 3:00. Het draait er nu ook hier vast op Echt Weer Parkstad. Dit is Duur Te Lang.

Davine Michel en Duurt Te Lang hoorde je Rob Echt bij Parsat. Vanavond, vanmiddag, zeg je het vanavond, vanmiddag om 3 uur gaan open ze de Grand Prix in Zandvoort. Met het Wilhelmus. Hij heeft al een keertje gedaan, gaat ze nu dus weer doen. En je hoorde hem nu hier alvast Rob Echt bij Parsat. Duurt Te Lang, Davine Michel. En dit is

0: houden ze op die vroege ochtend. Ja, vroeg brunch. Allemaal velden. En the one, Harden, You Don't Know Me, horen hier op RTV Parkstad. Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip komt eraan. En ook muziek van Jamaican. Bam Bam, You Just Salto, net als Bruno Mars. 24 Karat Magic. Oh, is zo.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Bij taxicentrale

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
2: Dankjewel voor de updates. Zometeen Bruno Mars na de nieuwste van Utual en Salto. RTV Parkstad. Jamaican.

Usual Soto en Jamaican Bam Bam. Oh, die Eagle echt weer park zat. Goedemorgen, jippie. Het is half 12 geweest. Dat betekent zometeen tijd voor de Tipper Hip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik eigenlijk heel erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou. En ik heb hem echt op repeat staan. Echt overal waar ik muziek kan luisteren, heb ik hem op staan. Vind ik me heel erg lekker om te luisteren. Ja, dan It Is... Oh, sorry. Nu ging ik even van elkaar af, hè. Het is iets minder nog up-tempo dan je van me gewend bent. Als je kijkt in de playlist, Tipper Hip, streep je echt weer parcel op Spotify. Dan zie je echt veel up-tempo nummers, dance een beetje. Maar dit is echt een ballad, dus zometeen ga ik misschien wel nog verrassen. Eerst nog muziek van M. Vogue, My Love komt eraan. Ook Marco Bezzato, Dochters, na Bruno Mars. RTV, en 24 Karat Magic.

fantastisch album. En ze heeft ook nog een wereldtournee aangekondigd. Op 13 oktober 2026 begint ze in Nashville. En op 14 maart 2027 treedt ze op in Amsterdam in de Gasthouder. Ja, en dan de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Dat is Great Expectation.

Ja, daar krijg je wel kippenvel van, hè. Sienna Spyro en Great Expectation. Mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip van deze week. Wil je naar alle tip van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige playlist van Spotify. Tip van Jip, streepje echt TV Barstad. Dat vind je ze allemaal. Ja, zometeen. Geen Mark Mechtens, hij met zijn welverdiende vakantie. Zeker welverdiend. En ik ben er volgende week weer vanaf 9 uur. Dit is Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: gemaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdijk Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Ah, dan ken ik die nog zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Als bij het installeren u computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
8: De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak! Roda slaat toe!
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Kom binnen.
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
12: Non-stop en bruiselvrij.
11: RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: boterhammetje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klaar met werken?
5: Autovies.
4: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Ja.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Een hele goede zondagmiddag. Welkom bij RTV Parkstad. Het is dus zondagmiddag tijd om het allemaal wat rustig aan te doen. Hè? Geen haast, geen stress. Gewoon 2 uur lang lekker muziek, mooie woorden. En natuurlijk dat heerlijke zondagmiddaggevoel. Nou, we begonnen met Robbie Williams, 2003 alweer, met Something Beautiful. En Sienna Spyro met Material Lover. Dat is

Ain't nobody. We kunnen het ook van Chaka Khan natuurlijk, hè. Oké, de quote van vandaag. Geniet niet alleen van de bestemming, maar vooral van de weg ernaartoe, hè. Dus beginnen we rustig aan deze muziek.

Hey, Justin the Wild, Cereal, je hebt meegezongen. Ik weet het, ik heb het gehoord. Ja, dat hoor je van hier ook. Ja, zeker. Deze zondagmiddag, lekker toch, hè? Ja. Een nummer dat je misschien al 100 keer hebt gehoord, maar dat nog steeds lekker klinkt, is deze onder andere. Terug naar de jaren 80. Ik heb het over de Don't You Want Me, zo heet de plaat. Die zijn Jewelie. Goedemiddag.

Laten we zingen van Roxy Dekker. En dat was Casual. Je moet liggen voor me, Don't You Want Me. Hey, ze komen eraan. 20 minuten lang een breuzevrije hit. Yves, Gwen Stefani, Black Box, Rutger van Barneveld en Axel Ingrosso. En tot de tijd het nieuws, zo dadelijk. Maar eerst nog deze van Madonna uit de jaren 90. Beautiful Stranger.

0: Park. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
13: Non-stop en bruiselvrij.
12: RTV Parkstad.
13: RTV Parkstad.

Axel & Grosso, Sun & Shining, wat geldt van Barneveld, Zwoele Zomernachten, een fantasy van Black Box, Let Me Blow Your Mind van Eve. Quentin Stefani ook nog erbij, ja zeker. Dit is Kensington.

0: Even een zonnig uitspraakje. Rust is geen tijd verspillen. Rust is tijd nemen voor jezelf. Een glimlach is klein, maar kan een groot verschil maken. Je hoeft niet overal te zijn om ergens gelukkig te zijn. Ja, het is mooi.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend 2 Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek.
12: Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
16: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
15: Nee, je hebt niet goed gekeken.
16: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
15: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
16: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
17: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Die heb je misschien ook wel nodig gehad afgelopen week, zeker. Fleming en Meteor, niet nodig. Ja, oké, dat heb je niet nodig, dus oké. Hey, zondagmiddag gevoel. Ja, geen haast, geen stress. Gewoon 2 uur lang lekker muziek, mooie woorden. Natuurlijk, dat heerlijke zondagmiddag gevoel hier bij RTV Parkstad. Ja, welkom terug. Hier is Adele voor je.

0: prachtige nieuwe single van Zombie R. My Body Isn't Ready.
1: Ja. Ja. Oké, okay, moet je naar de sportschool, zou ik zeggen, toch?
0: Ja, even een dilemma. Nooit meer op vakantie of nooit meer een weekendje weg.
1: Ja, lastig, hè.
0: Want een grote vakantie is natuurlijk ook heerlijk. Maar een weekendje weg kan soms precies zijn wat je nodig hebt om even helemaal uit je dagelijkse routine te komen.
1: Ja, het is eventjes wat je wil. Hè?
0: Kies er maar eventjes uit. Zo, ja. Wat het belangrijkste is, the message is love.
1: Ja, we hebben deze artiest het over.
0: Die is

van Crazy Abrams. 2 jaar geleden scoorde ze daar een grote hit mee. Ja, we gaan eruit voor het headline nieuws. En daarna om nog 20 minuten ook een Bruce of Ray hit. Nummer van Stevie. Hier is George Michael en Mary J. Blige.

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: mooiste kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend 2 Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

20 minuten lang Breuzevrij Hits. Zijn erop. Chef Special, Try Again. Prospa en Clooney en Free Your Mind. En Yolanda, Be Cool. En We Don't Speak Americano. Alizé met Moi Lolita begonnen we mee. Ja, eventjes...

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Makusta tu van Manu Chao 2001. Ja, dat was er weer zondagmiddag op RTV Park zat. Bedankt voor het luisteren en voor het mooie gezelschap. En ik hoop dat je een fijne zondag hebt gehad. Dat je met goed gevoel de nieuwe week ingaat. Hè. Maak er iets moois van. Tot volgende week hier op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.

0: strakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
2: De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog twee lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Bij Taxicentrale

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Arno.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoen. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aan Hoes. Dalvulste dich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Vandaag zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten.
8: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
11: Non-stop en bruiselvrij.
10: RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
14: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
15: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
16: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
17: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
17: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
17: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
17: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
18: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
19: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
20: Ik snap hier niks van.
19: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. RTV Parkstad.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. En er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental op 4. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog. Alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl. De zon schijnt.

0: Het evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.
3: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een tweede stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: De spanning, de ontlading,
6: het samen juichen.
5: Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
7: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
8: Kom binnen.
9: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, Je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
13: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
14: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: hallo.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. En Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
13: Non-stop en bruiselvrij.
12: RTV Parkstad.
13: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ik zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht.

0: Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkelie de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Gaza zijn twee mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van vier. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn drie Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. En door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn twee doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op. Bij weinig wind. Vannacht is het ook droog. Alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Kom binnen!
9: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Drakken

0: zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, hè? Justin Jackson John en Turn Off The Lights. Nou, we blijven het licht nog even aanhouden, jongens, want we hebben nog een volle 2 uur te gaan met deze uitzending. En natuurlijk, we hebben nog gasten.

0: En ik zeg natuurlijk een hele goede avond en van harte welkom. Zondag is het weer en een lekkere dag vandaag. Niet te koud, niet te warm. Maar ik heb me laten vertellen dat de weers goed voor ons voor hebben. Want komende week wordt het weer lekker weer. Ik ga het je maar vertellen. Ik ben begonnen met EMF en Unbelievable. En ondertussen zie ik aan de rechterkant de gasten. Die zitten helemaal klaar om te vertellen over hun hobby, bezigheden en nog heel veel meer. En wie gaat dat allemaal doen? Dat is mijn collega Roy, die zit me naast me. Roy, goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Leuk je weer te zien, jongen.
1: Ja. Vorige week ook al en deze week moet geen gewoonte worden.
0: Oké. Leuk weekend gehad?
1: Tot nu toe wel. Jammer van de Formule 1 race.
0: Ja, ik hoorde het vanmiddag. Ja. Ik was even met de hond en ik kwam thuis en ik denk, oh jee, daar gaan we het krijgen nou. Hè.
1: Ja, onze hoop op een zegen van Max was natuurlijk al niet zo groot. Maar dat hij al meteen in de eerste ronde eruit zou vliegen, dat hadden we niet verwacht.
0: En dan nog de laatste Formule 1 in Zandvoort.
1: Ja,
0: had ik
1: ja.
0: eigenlijk wel van over gepraat dat Max wat zou presteren daar.
1: Ja, goed. Nou, auto's er gewoon niet naar.
0: Nee, precies. Dus, okay.
1: We hadden nog gehoord op het regen natuurlijk.
0: En dan, dat ook nog, ja.
1: Dan was het misschien anders verlopen. Maar ja, goed, met een beetje vocht gaat hij toch al eruit. Dus of dat zo goed was geweest.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Okay. Goed, je hebt gasten in de studio.
1: Ja, we hebben vandaag weer bekende gasten. Ja, tenminste, de helft van de formatie die hier zit, die is al bekend. Maar we hebben Next Level Dance Studio weer te gast. En dat is al derde keer dit jaar, hè?
0: Ja.
1: Dus langzaam aan het meubileren, hè?
0: Ja, ze horen bij de meubileren. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
2: En dan zijn plekken uitzoeken hier, hè?
1: Goed, we gaan even een kort voorstelrondje doen. En daarna mogen jullie weer even tot adem komen. En doen we even een muziekje tussen, dat je weer even tot rust komt. Maar even een voorstelrondje. Ja, Devin, je hebt eigenlijk geen voorstelling meer nodig. Maar doe het toch maar even voor de mensen die nu voor de eerste keer inschakelen.
2: Is goed. Ik ben Devin van Next Level Dance Studio. Ik ben de eigenaar van Next Level Dance Studio. En ik ben 30 jaar.
3: Ik ben Lilia en ik ben 13 jaar.
4: Ik ben Joya en ik ben 12 jaar oud.
5: Ik ben Jamo, ik ben 36 jaar oud.
6: Ik ben Evangeline en ik ben 13 jaar oud.
1: Nou, komt de hele microfoon weer terug, want we hebben helaas maar één microfoon. Ja,
0: en ik ben Henk, 18 jaar oud.
1: Ja. Ja, ik ben ook 18 jaar oud.
2: Sorry, niet zeggen als jullie jongen geschat.
0: Ja, leuk hè, joh. Ja. Dankjewel voor het compliment.
1: Jongens, leuk dat jullie er zijn. Of eigenlijk moet ik zeggen, heren en dames, hè, want jullie zijn een mooie formatie. We gaan dadelijk even horen waarom jullie hier zijn. En dan gaat het een heel leuke avond worden nog.
2: Sowieso.

0: Lekker nummer van Leona Lewis en Bleeding Love op je radio. 18 minuten over 8 alweer. Op deze zondag 23 augustus 2026. En we gaan natuurlijk naar onze gasten toe, want we hebben een drukke bezetting vandaag met de gasten. De kids die gaan komen aanstaande dinsdag weer naar school. Dat zullen moeders heel blij zijn. Maar voordat we naar de gasten gaan, dan heb ik nog even de mededeling. Mocht je op de weg zitten op de N300, kijk een beetje uit op het hectometerpaaltje 14.5. Daar zouden dieren op de weg lopen. Dus even voorzichtig daar in de buurt van N300, hectometerpaaltje 14.5. Roy.
1: Oké, zo niet bij welke dieren?
0: Nee.
1: Oh, jammer. Trouwens, als mensen... Want we hebben vorig jaar hebben volgens mij ook vragen vanuit de luisteraars gekregen. Als jullie vragen willen stellen, doe dat dan lekker via de WhatsApp. Ja. Ga even naar onze webpagina toe, van de rtvparkstad.nl. Uh-huh. En dan zie je rechtsonder, zie je waarschijnlijk, als je het goed doet, zie je een WhatsApp-logotje. En als je erop klikt, kun je rechtstreeks vragen aan ons stellen. Of liever zegt, aan het team wat hier zit.
0: Ja, of je kunt mailen kan ook, hè.
1: Mailen kan ook, alleen we kijken nu niet naar de mail natuurlijk.
0: Nee, want dan komt de vraag te laat binnen.
1: Dan komt de vraag wel laat binnen. Dus als je andere dingen hebt die je aan ons wilt melden, of je wilt je keer aanmelden voor een
0: een keer langs te komen, zoals Stefan dat doet, hè?
2: Ja,
0: zeker. Een keer. Ja.
1: Dan kun je inderdaad een mailtje sturen naar roy@rtvparkstad.nl of naar henk@rtvparkstad.nl.
0: Ja,
1: maar wil je nu rechtstreeks in de uitzending de vragen stellen, dan kan dat via WhatsApp.
0: Yes.
1: En dan zullen wij die vast gaan behandelen.
0: Komt allemaal goed.
2: Stel vooral de vragen, zelfs van onze eigen dansers.
1: Ja, dat doen ze meestal ook. En het is net alsof het een vreemde is die de vraag stelt. Maar het zijn gewoon instructies. Ja, die trucjes kennen we wel. Ja. Stel die in die vraag. Nee, maar natuurlijk, iedereen mag vragen stellen. En stel je voor, ik stel niet de goede vraag. Dan kan iemand van de luisteraars natuurlijk wel de goede vraag stellen.
2: Daarom.
1: Nou, jullie zijn, zoals ik al zei, de derde keer te gast hier.
2: Ja.
1: Intussen. En,
0: ik mag gewoon niet aankijken. Oké.
1: Okay. Nee, mag dat niet?
0: Nee, dat een heel lang verhaal is dat. Maar...
1: Jullie hadden een heel lang voorgesprek. Toen was ik dan nog niet.
0: Precies.
1: Dus wat er allemaal besproken is, daar ga ik proberen achter te komen. Maar in ieder geval, jullie hebben weer een hele drukke agenda achter de rug en ook voor de boeg. Kun je er wat meer over vertellen? Wat hebben jullie... In augustus, want daar hebben jullie iets heel leuks gedaan.
2: Ja, verschillende dingen hebben we in augustus gedaan. We zijn begonnen bij IBE. Hebben
1: zeg dames... Vertel even, want de meeste mensen die luisteren... denken niet dat ze weten wat dat is.
2: IBE is een international breakdance event... maar dan heb je ook hip-hop battles. Het is een heel groot event in Heerlen... waar eigenlijk de hele dan vol staat met de hip-hop cultuur... en de grote danscultuur. En er zijn ook workshops te doen, er is van alles te doen, heerlijk. Ook kleding, alles kun je krijgen. Helemaal gefocust op IBE.
1: Ja, en het schijnt een wereldevent te zijn, hè?
2: Ja.
1: Dus het is niet gewoon maar even een heerlijk event, maar het is echt op wereldniveau.
2: We hadden echt alle landen zien. Brazilië zijn we tegengekomen, we zijn Polen tegengekomen, we zijn Amerikanen tegengekomen.
1: Ja.
2: We zijn echt van alle verschillende landen zijn mensen tegengekomen en ook gesproken mee.
1: Ja.
2: Dus het is echt een heel leuk event. En ja, het is ook gewoon... Ja, is ook gewoon een samen iets. Je hebt gewoon je vibe van, we zijn hier met z'n allen voor hetzelfde doen. Het is gezellig. Alles wat we doen is vet.
1: Ja. Nou, oké.
2: Dus dat is ook gewoon heel mooi. En ik ben dan met een groep kinderen naartoe geweest, waaronder deze. En jammer.
1: Ja, kinderen en jammer. Ja,
2: je bent geen kind meer. En het was gewoon heel gezellig. En ze hebben zich al kostelijk vermaakt. En allemaal hun best gedaan gestreden. Jammer is het al de finale gekomen. Bij de Dancehall Battles. En Joya is doorgekomen alleen. En Joya is samen met Lilia ook een keer doorgekomen. Dus, en zij strijden dan tegen mensen van die volwassen zijn. Dus dat is voor hun echt een prestatie dat ze überhaupt doorkomen. En maar heeft dan al finale bereikt.
1: Ja. Nou, dat is wel heel erg super tof, hè? Voor de mensen die misschien denken van... Ja, het zegt me nog niet veel. Het is een beetje het WMC, maar dan ervoor... En weer het muziekconcours, hè? Zeg maar, wat een kerkraad ieder jaar is.
2: Ja,
1: of iedere 4 jaar geloof ik.
2: Het is net iets anders. Het is, zeg maar, het is wel inderdaad een soort van WMC dat je hip-hop doet, maar je bent daar gewoon vrij om overal aan deel te nemen. Dat is ook gewoon echt, ook als je niet danser bent, is dat leuk omdat je de vibe voelt. Het is gewoon gezellig. Er is echt achteraan een afterparty in de Nieuwe Noord. Er zijn overal van die groepen met cirkels waar mensen in dansen.
1: Ja.
2: Maar daar hebben hun heel vaak aan meegedaan, hè?
1: Ja. Maar het is wel een echte wedstrijd ook, hè, toch?
2: Het is ook een wedstrijd. Ja. Dat is het gewoon het mooie eraan.
1: Ja.
2: Want je kunt zeg maar zelf besluiten aan wat je meedoet. Dus je kunt, zeg maar, wij hebben dan alles meegedaan wat kon. Voor ons.
1: Mm-hmm.
2: En toen hebben wij hebben dan ook gewoon verschillende battles meegedaan, workshops. En bij de battles, dan sta je daar. Dan komen soms mensen van buitenaf die gewoon nog nooit in het leven dansen hebben. Gewoon kijken of het gewoon leuk is. En de vibe van iedereen is het roepen en het juichen. Ja. Het is gewoon heel gezellig.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, zullen we even het rondje maken van... vertel even wat jij hebt gedanst dan tijdens dat evenement. En dan begin ik met Lilia, hè? Wat heb jij gedanst en wat was jouw score? Want hij heeft het net wel heel snel gezegd, maar ik ben het alweer vergeten wie wat nou heeft gewonnen. Nou, vertel maar.
3: Nou, ik ben bij de dancehall battle ben ik een keer overgegaan met Joya als een duo.
1: Ja.
3: En we hebben verschillende battles meegedaan, ook 1 tegen 1 van dancehall. En popping battle en ook onder 18 battle.
1: Ja.
3: Het waren echt allemaal superleuk.
1: Ja, en dat ging ook heel goed. Je bent ver gekomen. Ja. Oké. Okay. En Joya? Ja, je hebt al die duo gedaan, maar je hebt misschien nog wel iets andere dingen gedaan dan Lilia?
4: Ja, we hebben eigenlijk hetzelfde gedaan, maar ik ben ook met de dancehall battle ben ik doorgekomen in mijn eentje.
1: Mm-hmm.
4: Ja. En de rest heb ik allemaal hetzelfde met haar mee gedaan. De popping battle, de rocking battle.
1: Ja. En is dat gewoon blijven dansen? Of moet je voorrondes doen om door te gaan naar een bepaalde ronde? Of hoe werkt dat precies?
4: Je danst gewoon. En Je danst gewoon. En dan gaan de jury's kijken wie wint. Dus dan gaan ze het opschrijven. Of ze gaan meteen al beslissen om te wijzen naar de kant. En dan weet je gewoon wie er... en die er verliest. En iedereen is ook blij voor elkaar. Er is ook niet dat iemand boos op elkaar wordt omdat zij of hij niet door is. En dat vind ik ook gewoon heel fijn daar.
1: Ja, een beetje toch familie allemaal van elkaar, hè?
4: Ja.
1: Ja, ja. Jeetje, jammer.
5: Zelfs bij hen, sowieso 1-1 battle. Sorry, 1-1 battle. En 2-2. En sowieso, je merkt ook, zeg maar, als je zeg maar, bij de dans is een hele community. Iedereen is leuk en lief tegen elkaar. Is gewoon echt een bepaalde vibe, want normaal zeg maar, als je daar komt, zeg maar, bijvoorbeeld is een thema, je gaat er inschrijven, iedereen krijgt een eigen nummer, bijvoorbeeld Intermaton bijvoorbeeld, zoiets ligt aan hoeveel mensen meekomen.
1: Ja.
5: En meestal wordt er uitgeroepen, bijvoorbeeld ik ben nummer 2 tegen nummer 3, dat. Stel, je bent er klaar, ieder volgens mij een paar seconden moet dansen, en stel de jury gaat dan bijvoorbeeld wijzen wie dan bijvoorbeeld zeg maar, doorgaat.
1: Ja.
5: Dan de finale is ronde, zo'n dingen. En toen ik dan zeg maar, bij de halve finale was, toen was het, je merkt ook wel van hoe hoger je komt, hoe echt tegen betere battles moet zeggen, tegen betere mensen. En je merkt wel ervaren van, oké, heel veel nieuwe danspassers, heel veel battles. Ja, dat is wel echt een superleuke ervaring.
1: Ja.
5: Dat wel.
1: En als je dan begint, hè, kijk, hoe vaak heb je moeten dansen om verder te komen? Hoeveel battles?
5: Dat ligt een beetje, soms 4 keer.
1: Ja.
5: En ja, ik denk als je begint, volgens mij, ieder krijgt zijn eigen, is gewoon een nummer.
1: Ja.
5: En je krijgt ze een paar seconden, zeg maar. En steeds als je verder komt, krijg je dan, ligt eraan, denk volgens mij finale 2 liedjes bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: En dan de jury kiest dan echt wie dan het best heeft gedanst, zeg maar.
1: Dus je krijgt ook meer tijd om je te laten zien dan?
5: Ja, ligt eraan.
1: Naarmate je verder komt, bedoel ik.
5: Ja.
1: Ja,
5: en je wordt er gewoon uitgekozen om wie er verder komt en wie er best heeft gedanst.
1: Ja. En heb je dan nog zoiets van, in het begin spaar ik me een beetje, mijn beste moves die laat ik pas zien als ik verder kom?
5: Ja,
1: of,
5: het is dan meestal kijken van, als je iemand begint, dan moet je gewoon dansen, niet over nadenken.
1: Ja.
5: En gewoon de muziek voelen wat er komt, welke pasjes er komen, wat van muziek er komt. Dus het is echt daarin gaan, meteen doen en gelijk dansen.
1: Ja, er is geen regel die zegt van, je moet bepaalde moves doen. Of je mag bijvoorbeeld een move maar 1 keer laten zien of zo.
5: Nee, je kan in principe alle pasjes doen, maar het moet wel op de echte juiste muziek, juiste telling en hoe het overkomt. Ieder doet het anders, maar wel op de echte muziek, zeg maar.
1: Ja.
5: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, en dan de laatste. De mooiste naam aan tafel, denk ik, Evangelina.
6: Ja, ik heb gewoon precies hetzelfde als iedereen gedaan. Ik heb wel helaas niet doorgekomen, maar ik had het echt superleuk. Het was gezellig. De sfeer was gewoon echt leuk met iedereen. Next Level Dance Studio was gewoon echt geweldig.
1: Ja.
6: Het was gewoon echt goede vibe daar. Ik heb ook 1 versus 1 gedaan, 2 versus 2 gedaan. Gewoon verschillende stijlen heb ik ook daar allemaal gedaan.
1: Ja, en heb je ook, ook de workshops mee gedaan?
6: Ja, heb ik ook gedaan. Dat was ook echt heel interessant. Ik kan er echt goed van leren. En het is gewoon, je hoort ook iemand anders kant van hun verhaal, wat hun hebben gedaan, hoe hun het hebben beleefd, hoe hun vroeger ermee zijn begonnen. En ja, dat was echt interessant ook.
1: Ja, en welke vond je de leukste workshop?
6: Weet je ook alweer. Ja, preekte. Samuka.
1: Samuka, ja. Ja. Die naam heb ik net ook al gehoord.
6: Ja.
1: Ja.
0: Die is lekker, joh.
1: Zijn jullie allemaal... Dat is Sambuca.
0: Oké.
1: Dat is een drankje. Maar ja, daar kan ik het wel mee eens zijn. Ja. Zijn jullie het mee eens? Ja, was dat de leukste workshop? Want volgens mij, omdat ik die naam al een paar keer gehoord heb, ik denk... ja, oké. Okay. Ja, met wie heb jij de dubbel gedaan dan?
5: Jongetje in Nodan. Dat moest zeg maar die we doen voor de zo'n battle, zeg maar.
1: Ja.
5: Ja.
1: En die, was er een jonger iemand of iemand van jouw leeftijd? Of?
5: Was een klein jongen, volgens mij 12, 11 jaar, zoiets, best vrij jong.
1: Ja, dat koppel je niet zelf. Dan moet je wordt gekoppeld of mag je zelf kiezen?
5: Ja, dat mag je zelf kiezen. Dat kun je voor inschrijven. Dan kun je zeg maar daarin gaan. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, oké, ik ga met die bijvoorbeeld dan battle, weet je wel. Die samenwerken voor een battle,
1: ja,
5: bijvoorbeeld. Dus
1: ja.
5: Kun je zo regelen.
1: Oké, en is er ook iemand van jullie dansschool? Of was het gewoon een... Sorry?
2: Jongen.
1: Ja.
5: Ja.
1: Oh, oké, dus het was geen vreemde voor je.
5: Nee.
1: Ja, ik denk van, misschien denk je van, oh, ik kan wel goed dansen. Misschien even een doetje maken of zo.
5: Nee.
1: Zo gaat dat niet. Want, ben je dan op elkaar ingespeeld? Train je dat samen? Of
5: ja,
1: gaat
5: dat sowieso. Het is sowieso van tevoren, als jij weet van, oké, ga met die samen dan battelen. Dan train je van tevoren, kijk eens kaas. Van, wat kan je zeg maar beter, niet beter. Je moet elkaar echt goed met elkaar inspelen als je dan mee wilt doen met zo'n battle.
1: Ja, ja. Dus kwestie van oefenen.
5: Ja, dat sowieso.
1: Ja, Joya, hoe vaak hebben jullie met z'n want jullie hebben twee allebei samen gebattled, hè? Ja. Hoe lang, hoeveel oefenen je daarvoor?
4: Ja, heel veel.
1: Ja.
4: Ja.
1: Een paar keer per week of een paar...
4: Ja, 2 keer per week, maar dan doen we het ook wel gewoon echt een dik uur lang.
1: Zo, ja.
4: Ja.
1: Dan ben je ook een moe aan, denk ik, of niet?
4: Ja.
1: Ja. En voor mijn bedel een beetje, van doe je dan... stukje muziek oefenen? Of doe je eerst een passen oefenen? Hoe gaat dat een beetje?
4: Je moet gewoon elkaar aanvoelen. Je hoeft niet iets af te spreken. Maar je danst gewoon wat je denkt dat je moet doen.
1: Ja?
4: Maar je past je toch een beetje aan op de ander. En de ander moet je een beetje aanpassen op jou. En dan moet je met elkaar gaan proberen te mengen. Om het samen te laten gebeuren. Om het één te worden.
1: Ja.
4: Ja. Ja, en dat
1: zodat de stijlen een beetje op elkaar worden aangepast?
4: Ja.
1: Of, ja. Oké. Okay. Ja, is dat moeilijk om dat te doen?
3: Ja, want als je 1 versus 1 doet, ben je echt gewoon alleen. En je moet je alleen jezelf zien. Maar nu moet je echt met elkaar omgaan. Een beetje 1 team zijn. Ja, en die vibe met elkaar voelen.
1: Ja. En moet je daar veel voor aanpassen? Of zitten jullie alle redelijk in dezelfde richting?
3: Ja,
1: of zo?
3: We zijn wel dezelfde richting.
1: Ja, oké. Okay. Nou, wat is jouw rol daarin? Want ik neem aan, jij bent de trainer, de coach.
2: Ja, klopt.
1: Begeleid je hun of laat je hun heel erg veel vrij daarin?
2: Ik laat ze eigenlijk best wel niet zo vrij, eigenlijk. Nee, ik zeg maar, een moment dat ze... Ik maak duo's samen en dan mogen ze met die duo's gaan oefenen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik heb bijvoorbeeld zoals toevallig vrijdag... en gisteren hebben ze een opdracht moeten doen waarom... dat als je met een duo samen bent, hoe je moet samenwerken en hoe je kunt zinken. In het begin was het dan, je mag bijvoorbeeld je mag dansen hoe je wilt...
1: Mm-hmm.
2: maar je rechterarm van jou en van je partner moeten geconnect zijn. Maar niet uit waar, want die moeten samen blijven zijn.
1: Okay.
2: Dus dan moet je zeg maar blijven dansen en die arm niet van elkaar afkrijgen... Dus op het moment zorgen dat je, zodra die af is, dan ben je ook af. Dus je mag niet die arm loskrijgen.
1: En los, fysiek contact? Of
2: fysiek contact.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat geeft je ook beperkingen in bepaalde dingen.
1: Ja.
2: Dus je kunt bijvoorbeeld niet zo makkelijk gaan draaien. Je kunt niet
1: helemaal niet. Dan moet je al met die andere armen.
2: Precies.
1: Ja.
2: Dat was bijvoorbeeld de oefening van deze week, heb ik dat ergens bedacht. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de oefening die ik ook deze week heb gedaan, is dat je bijvoorbeeld... heb ik een vierkant gemaakt van, wat is het, 1x1?
1: Ja.
2: Misschien iets groter. En daar moeten ze alle twee in staan. En dan moeten ze wisselen van plek. Zonder rondjes om elkaar heen te draaien. Dus moeten ze op verschillende manieren er overheen, eronder, dus langs, op een bepaalde manier. Heb je dat soort dingen moeten ze dan gaan oefenen om toch wel aan te voelen van... Hey,
1: ja.
2: Oh, zo doe jij dansen, zo doe ik dansen. Dan kunnen we samen dit doen.
1: Dus je bent dan echt helemaal op elkaar ingespeeld. Ja. En blijven jullie nog een duo? Of gaat dat of wijzigt dat weer? Of?
2: Dat ligt eraan bij de volgende battle.
1: Ja.
2: Ik kijk dat zo dan naar.
1: Ja. Kijken wie dan het beste bij elkaar past. Of,
2: ja.
1: Of gewoon om weer wat nieuws te proberen natuurlijk.
2: Ja, dat kan ook.
1: Ja, oké.
2: Okay. Of de bepaalde groei misschien dat ze eentje is heel gegroeid en de ander niet. Of de andere is wel heel gegroeid en de ene niet. Moeten we gaan kijken.
1: Ja.
2: Of eentje is juist heel hard gegroeid. Kan ook.
1: Ja. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Doe even een muziekje. Ja.

0: Demiona David. Born with a broken heart. En terwijl de dames hier bezig zijn met een fotoshoot, ja, dan gaan wij natuurlijk even kijken wat we nog kunnen draaien. Of even terug naar Roy natuurlijk, hè? Even terug naar jou, denk ik, of niet?
1: Ja, oh, prima.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar, nou, nog maar eens even oproepje, want we hebben nog geen vraag binnengekregen.
0: Ja, dat is
1: gewoon
0: doen, hè?
1: Ja, doen we nog een keer een oproepje. Dus als je een vraagje hebt voor een van onze gasten, zet die in de WhatsApp en dan gaan we die zeker behandelen in de uitzending.
0: En ik hoorde je al zeggen, waar is die WhatsApp nou? Hoe vind ik die nou? Ja. Dan ga je even naar onze website en rechts onderaan, helemaal rechts onderaan, zie je een icon, of een icon, hoe je het noemt. En dan klik je die even aan en dan kun je gewoon je vraag stellen. Tijdens de uitzending, want niet buiten de uitzending, want er is niemand in de studio of er wordt een andere collega in de studio. En dan kunnen ze die vraag niet beantwoorden. Dus tijdens de uitzending even WhatsAppen en dan kun je onze gasten voor vanavond de vragen stellen. En we hebben het vanavond over een heel mooi team. En dat is natuurlijk...
1: Ja, zeg het maar.
0: Niemand kon er zijn
2: naam. Niemand in de studio.
0: Ah.
1: Ja, ze hadden de cue gemist.
0: Ik denk ze de koffiepauze of zo.
1: Hè? Ja, dat leek er bijna wel op. Hè? Zijn ze misschien wel aan toe.
0: Ja, denk ik ook wel. Okay.
1: Goed,
0: ze hebben nog eens zwaar, die jongens.
1: Ja, ja. Nou, we hebben het over de IBA gehad. Hè, een heel geweldig evenement. Ieder jaar komt dat terug, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat komt inderdaad ieder jaar terug. En we zijn nog gaan volgend jaar weer meedoen. En hopen we nog meer man.
1: Ja.
2: Want ja, we begonnen dit weekend met 7. En er was toen eentje uitgevallen. En we zijn geëindigd met 11, dus...
1: Oh, dat is goed.
2: Ja, het was zeg maar, eigenlijk meer mensen meegenomen dan dat we zeg maar, begonnen waren, dus...
1: Nou, heb je die daar gevonden, of...
2: Ja, onder andere, ontmoet, leren kennen.
1: Ja. Nou, geweldig toch? Dat is ook natuurlijk een doel van dit evenement, hè?
2: Ja, en eentje was toevallig van ons op vakantie en die kwam die zondag opeens opdagen.
1: Ja, geen rekening mee gehouden.
2: Nee, dus ja...
1: Ja, dat is altijd fijn dan. Maar ook dat meedoen, hè? Je hoeft er niet van tevoren in te schrijven of zo. Je kunt gewoon meedoen.
2: Je kunt gewoon op het moment dat ze op... Dan heb je een moment. Dan gaan ze beginnen, zeg maar. Dan komen ze aan van luister. De dansalbets gaan beginnen. Je kunt je nu inschrijven. Of ze gaan inschrijven.
1: Ja.
2: Een kwartiertje, 20 minuten later begint het.
1: Oké. Okay. Nou, dat is helemaal top. En hoeveel man doet er dan even zo mee aan zo'n onderdeel?
2: Nou, weet je wel, waar gaat wel veel. Ik heb de... Gemiddeld toch wel 75, 80 man.
1: Zo. Dus het zou er ook zomaar 200 kunnen zijn als je zo op het laatste moment mag inschrijven.
2: Nou, we hadden de intentie om beter mee te doen. Dat hebben we niet gedaan. Maar daar mochten maar eigenlijk 20 duwers inschrijven. Dus 40 man.
1: Ja.
2: Maar er waren er 83 ingeschreven.
1: Dus zo.
2: Daar hebben
1: zo.
2: Ze een oplossing voor gekeken.
1: Ja.
2: Maar dat was eigenlijk de bedoeling dat iedereen geschrapt werd.
1: Ja.
2: Al voor de eerste 20.
1: Oké. Okay. Nou ja, maar fijn dat ze daar wel een oplossing voor hebben gevonden.
2: Ja.
1: Want anders was het natuurlijk voor de helft van de inschrijvers van... Ja, je mag
2: een vierde of drie vierde van de inschrijving. Ja.
1: Drie vierde. Oh, ik dacht dat je... Oké, ja.
2: 20 mensen mochten blijven, 20 teams.
1: 20 teams.
2: En 83 hadden ingeschreven. 83 teams.
1: Oké.
2: In totaal zijn dat dan 186.
1: Ja, precies. Van. Ja, ik had het aantal personen in mijn hoofd. Nee, oké. Nou, jullie hebben nog meer gedaan, hè? Je had een danskamp georganiseerd, maar daar moest volgens mij Lilia wat over vertellen.
2: Ja, die Lilia wilde
1: ja.
3: Nou ja, het was een danskamp van 3 dagen op de dansschool.
1: Ja.
3: En met allemaal workshops en activiteiten en spelletjes. En bleef je daar ook 2 nachten slapen.
1: Oh, is er geslapen of is er gekeet?
3: Weinig geslapen.
1: Dat dacht ik al. Dat is het kenmerk van een kamp, hè? Dus, maar jullie hebben dus veel geleerd ook.
3: Ja, daar waren ook veel workshops van andere docenten buitenaf.
1: Ja?
3: Die kwamen lesje geven en geurvie maken en een eindwedstrijd. En van alles eigenlijk.
1: Ja. En was ze alleen met de mensen van de dansschool zelf of mocht ook externe mee?
3: Ook mensen die we gewoon, die Devin heeft geappt en zo, die we niet kennen.
1: Ja. En hoeveel mensen waren erbij ongeveer?
2: We waren 11 man bij, de eerste keer.
1: Ja.
2: Dus we eerste keer wat kleiner houden, even kijken hoe het gaat.
1: Hoe het gaat, ja.
2: En inderdaad waren twee mensen bij, die kenden we, die waren van buitenaf.
1: Ja.
2: Maar ja, die hebben het ook heel erg bevallen. Ze zijn ook goed in de groep meegegaan. We hebben onze eigen wedstrijd gehouden. Dat was op zaterdag. Zaterdag kreeg je ruimte voor een choreo te maken.
1: Mm-hmm.
2: En na drie uurtjes als je ermee bezig bent geweest, dan moest je voor een jury.
1: Ja.
2: Die gooien, hebben we dan een jury gemaakt dan uit van 3 mensen. En dan werd een dag het punt opgeschreven. Er werd er een winnaar uitgekozen. En toevallig van die wedstrijd was dat Lilia.
1: Ja, daarom wil ze er ook over vertellen natuurlijk.
2: Ja,
1: nou, dan vertel even verder. Trek die microfoon
3: over
1: naar je
3: de
1: toe.
3: Wedstrijd.
1: Ja. Ja, vertel maar.
3: Nou ja, we hebben daar een paar uurtjes over gewerkt. Die dag zelf en de dag daarvoor. En ja, eigenlijk moest je je eigen gooien maken, je eigen liedje. En dan presenteren op die zaterdag.
1: Ja.
3: En iedereen ging om zijn beurt laten zien wat hij had gemaakt. En uiteindelijk kozen ze wie won.
1: Nou, dat was
3: het was heel leuk. En bedenken en je creativiteit gebruiken en zo.
1: Ja. En heb je in dat wat je moest laten zien, heb je daar veel dingen kunnen gebruiken die je dat weekend geleerd hebt? Of die tijdens het kamp geleerd hebt?
3: Ja, want normaal maak je niet gewoon je eigen dansje.
1: Mm-hmm.
3: En dan kon je veel gewoon je eigen pasjes verzinnen. En ja, veel meer aan je muziekstijl. Wat vind jij eigenlijk leuk om te doen?
1: Ja, dus je hebt wel helemaal kunnen uitleven.
3: Ja.
1: Nou, dat is toch goed. Heeft Devin waarschijnlijk ook talent gezien in het verhaal van... die kan later nog wel eens
2: Devin maken. Devin heeft zeker talent gezien. En Devin heeft ook heel veel vooruitgang in het kamp gezien.
1: Ja.
2: Die groeien met zo'n mensen gegroeid. Dat weet je niet. En er hadden ook van alles allerlei activiteiten erin zitten. Zo'n body workout. En Lilia heeft 5 minuten en 30 seconden geplankt.
1: Zo.
2: Ja. Ik zei, want we hebben dan... ook van de prijs van Most Valuable Player.
1: Ja.
2: MVP, dus tegen degene die het meest opgevallen is bij alle docenten die er waren. Elke docent gaf een naam door. Zei van, oké, deze viel me op. Het hoeft niet per se de beste danser zijn, maar het kan wel zeggen van, oké, deze had zoveel motivatie, of deze stelde zo'n goede vragen, of
1: gewoon
2: iets wat
1: overal,
2: je opviel. Iets wat je positief opviel. Die persoon, die naam ging je even door.
1: Ja.
2: En ja, dat is Isa geworden, de Most Valuable Player. Maar ik heb het met de body workout.
1: Ja.
2: Bij de body workout heb ik toen gezegd van... Oké, weet je wat doen? Jullie mogen van mij een naam horen die vanmiddag is gezegd... door de docent van buitenaf. Als degene die wint met planken. En toen dacht ik, na 2 minuten houdt dat op.
1: Nee.
2: Maar toen kwam de 2 minuten en de 2,5 minuten... en de 3 minuten en 4 minuten, 5 minuten... en dacht ik, nog steeds niemand... En dan na 5 minuten 20 viel de eerste om. Viel de tweede plek wat onder haar was geëindigd om. En dan zou ze geen ook stoppen.
1: Ja.
2: Ze heeft van 5,5 minuten geplankt.
1: Ja, ik heb dat bij mijn vereniging ook eens gedaan. Maar dan zijn dat die houden dat heel lang vol. En ik denk, voordat mijn hele les voorbij is, gaan we dat toch van een naam maken.
2: Ja, we hadden de boy wel gehouden, dus de paste erbij.
1: Ja.
2: En dat was de laatste les van de dag. Dus we dachten van, oké, dan kunnen we dat even doen. Maar ja, het zit al heel lang vol.
1: Ja. Oefen je dat thuis? Of zit dat gewoon in je? Een beetje planken?
3: Heel gewoon in de les oefenen en trainingen oefenen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Oké. Okay. En wat oefen je nog meer om zo sterk te worden?
3: Nou, meestal is het gewoon trainingen. Misschien thuis oefenen een beetje. Mm-hmm.
1: Want hoeveel uren train je thuis? Doe je thuis nog?
3: 2 uur in de week of zo.
1: 2 uur in de week. Oké. Okay. Joja, hoeveel doe jij nog thuis trainen?
4: Nou, het is een beetje verschillend elke week. Als ik er voor tijd en zin voor heb, dan doe ik het gewoon. En ik weet ook niet hoe lang. Soms een uur, soms 30 minuten, soms langer dan een uur. Ja, en als ik er geen zin in heb en tijd voor heb...
1: Doe je het niet. Nee. Ja, maar als je weet dat er een wedstrijd aankomt, dan doe je dan meer thuis?
4: Ja.
1: Ja?
4: Ja.
0: Ja, maar ze hebben nog minder tijd nou, hè. Ze gaan dinsdag weer naar school, dus...
1: Ja.
0: De vakantie is voorbij, jongens.
1: Ja. Maar ik denk dat het onder schooltijd al is, dat je dat zoveel traint of niet. Of is het alleen in de vakantie geweest? Tenminste, ik zou in de vakantie eigenlijk zo min mogelijk doen, maar ja.
4: Ja.
0: Je kunt je nog opgeven, hè, mooi.
1: Ik waarvoor? voor de dansschool. Ja, ik zou nog een keer langskomen, geloof ik.
2: Ja.
1: Staat nog op mijn lijstje. Maar even bij de andere vragen. Van, ja, maar hoeveel trainen? Doe je ook nog thuis oefenen? Of heb je
5: zoiets? Echt een beetje aan. En ik wil ook zeg maar daarnaast.
1: Ja.
5: Onder verder. Dus dan weet je een beetje van, als ik dan tijd heb, dan kan ik een paar uurtjes trainen. Maar over de rest van de dag dan meer met de dansschool dan.
1: Ja, ja, oké. Okay. En Evangeline?
4: Ik train soms wel gewoon als ik tijd heb. Als ik niks te doen heb, dan train ik wel ongeveer een uurtje.
1: Ja.
4: Dan doe ik de belangrijkste, waar ik moeite mee heb of zo, doe ik dat doornemen. Dat eigenlijk, ja.
1: Ja, ja, oké. Okay. En was jij ook op het kamp, danskamp?
4: Nee, ik was niet op een danskamp.
1: Nee, nee, was op vakantie?
4: Nee, ik was thuis, maar het was... Weet niet, ik had niet echt veel zin in. Ik was moe. Ik had heel veel spierpijn ook. En mijn nichtje was toen ook jarig, dus ik kon sowieso niet komen.
1: Ja, ja, ja, ik hoorde al allemaal excuses. Nee, tuurlijk. Maar misschien mocht je niet eens, hè, want ze wilden het klein houden, geloof ik. Ja, maar was jij er wel bij? Of,
5: ja, ik was er wel bij. Ik heb wel meegedaan met die spelletjes en die workshops, dat wel.
1: Ja. Ja. Want jij doet ook van alles in de dansschool, geloof ik nog, hè? Of, tenminste, ik hoorde iets van spiegels poetsen en dan kijken of ze goed waren.
5: Of ze wel eens poetsen en schoonmaken, ja. Nou, ja, ja, oké, nee. Nee, ik had wel die ene workshop gedaan, was die body workout.
1: Ja,
5: ja, ja. En toen zag ik bij Lilia, die had die maar ingehaald. Even te lang planken. Dat was gewoon netjes.
1: Ja,
5: maar als dat 3 minuten, denk ik voor mezelf, zo, dat is wel goed, dat is wel goed.
1: Ja, en ja, ja. Hoe lang heb jij het volgehouden?
5: 2 minuten.
1: 2 minuten.
5: Okay.
1: Ja, ja, ja, ja,
5: ja, ja.
1: Maar ja, wij mannen hebben natuurlijk ook al wat meer gewicht. Hè, en dan toch wel...
5: Maar ik moet wel zeggen...
1: Als Lilia, ja, dat zijn onze smoesjes, ja.
5: Nee,
1: ja.
5: Maar ik moet wel zeggen, de hele danske was superleuk. Ik moet wel zeggen, respect, dat ze zo lang hebben gepland, daar heb ik echt respect voor. Echt leuk, heel gezellig. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja. En Joya was op vakantie, of niet? Jij was ook thuis gewoon? Of ben je wel op kamp geweest?
4: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Maar de volgende keer wel?
4: Eng het.
1: Ja, zeker.
4: Als ik niet op vakantie ben.
1: Waar gaan we op streven volgende keer op kamp?
2: Lief?
1: Hoeveel gaan we streven of volgende keer op kamp?
2: Mensen of...
1: Ja, mensen, ja.
2: Hoeveel streven we naar op het kamp?
1: Ja, want je had er nou 11, hè?
2: Ja, nu 11. Volgend jaar gaan we naar 25. Dus kijk,
1: 25, ja.
2: En meer kan wel gaan, maar ik verwacht 25.
1: Ja.
2: Ja, want dan... ja, het wordt gewoon weer gezellig. Weer een nieuwe docent. En ik heb heel veel mensen gesproken voor die eventueel workshops willen geven. Dus dat zijn ook heel veel bekende dansers.
1: Ja.
2: Dat gewoon oude mensen, de vrienden van mij, die ik ken. Die van vroeger kennen, dat wel eens wedstrijd hebben gezien en gesproken. En ja, nu weer een telefoonnummer hebben om contact op te nemen. En weer te kunnen spreken hierover.
1: Ja. Dat wordt heel dus, gelukkig.
2: Ja.
1: Ja. Maar ja, goed, ik denk dat als mensen dit horen, dan denk ik, tenminste dat hoop ik altijd, van eigenlijk klinkt dat wel allemaal heel erg leuk en zou ik er ook wat meer over willen weten, misschien zelf meedoen. Hoe kunnen ze dat doen?
2: Nou, als je dat meer over wil weten, kun je naar onze Instagram gaan, naar slaver-dansstudio.nl, of naar dansstudio. En als jij mij wil appen om vragen, kun je gewoon 0683776420 bellen of appen.
1: Herhaal hem nog een keer.
2: 0683776420. En als jij ook nog een vraag hebt, kun je ook nog nextlevel.dancestudio@25@gmail.com mailen.
1: Oké, okay, zeg die ook nog maar een keer.
2: nextlevel.dancestudio25@gmail.com.
0: Oké. Okay. We hebben helemaal een zenuwachtig.
1: Ja, ja, het was ook een beetje onverwacht dit vraag.
2: Dus
1: we doen in de tweede uur krijg je nog een kans om het nog een keer te zeggen.
0: We gaan zo meteen even eruit gooien. Even muziekje ertussen.
1: Ja, lijkt me prima.
0: Ja, oké. Okay. Voordat we dat beginnen, moet ik even vertellen van, mocht je op de weg zitten op dit moment en je zit op de Schelsberg, daar kan een flitser staan aan beide kanten van de weg. En ook op de Kleikoelweg, daar staan flitsers aan de beide kanten van de weg.
6: Parkstad Regio Sport. Regio Sport. Met Henk Lamparen.
7: RTV Parkstad.

Helemaal terug naar de tijd. De jaren 70 was een hele dikke vette hit van de Tramps natuurlijk. En Love Abbott Dimming op je radio hier bij RTV Parkstad. Wij gaan er even uit voor reclame nieuws weer. En reclame na het tijd zijn van 9 uur zijn we helemaal bij je terug. Met een tweede gedeelte van onze gasten vanavond. Die helemaal uit Brunsum komen. En dan heb ik het over het Next Level.

0: je pom pom girl.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht. Een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaka, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Bij Taxi Centrale.

0: Ja, de Yankee Kolkama, daar sloten we mee af natuurlijk. En wij begonnen weer met Ashwood en Shine. En natuurlijk ook deze mooie breakaway van Kelly Clarkson. We zijn weer terug in het tweede gedeelte van het programma. En dat betekent dat we weer gasten in de studio hebben. Tenminste, dezelfde gasten. Ze vinden het zo gezellig. Ze hebben besloten om nog even te blijven zitten. Een uurtje of zo. Ja, mag wel.
1: Ja. Ja. Nou, ik heb begrepen dat niet alle moeders op de hoogte zijn.
0: Oh jee, ja, oké. Okay.
1: Ja, intussen wel. Hè. Intussen zijn ze gewaarschuwd van het duurt een uurtje langer.
0: Dus mocht je een kind missen, even naar de studio, jongens.
1: Ja, ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Goed, volgens mij heeft Devin ze net nog gehad.
2: Ja,
1: volgens mij staat de microfoon niet aan van Devin. Ja. Nou wel.
0: Nu al, hè?
1: Ja,
2: nou dus mag je. Ja, Devin heeft ze allemaal gehad.
1: Ja, gelukkig. Anders krijg ik straks boze reacties. Ja, over reacties gesproken. Ja, als je nog vragen hebt, stel ze gerust via de WhatsApp. Hè. Rechts beneden op onze rtv.nl-pagina. Daar staat een icoontje met een WhatsApp-logo. Als je erop drukt, kun je rechtstreeks vragen stellen aan het team wat hier zit.
3: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
1: Ik had het niet beter kunnen zeggen.
0: Je doet het goed, hè?
1: Ja. Nou, ja, mijn stem komt wel een beetje anders.
0: Okay.
1: Goed, Nou, blijkbaar zeg ik ook wat grappigs. Maar goed, we hebben het al over de IBA gehad. En over het danskamp. Hè, en daar heeft Lilia al heel veel over verteld. Maar jullie hebben nog veel meer, tenminste op de planning staan. En ik kan me nog herinneren dat ik eens genoteerd heb van het Openluchttheater in Brunsum, dat jullie dat binnenkort ook nog wat hebben.
2: Ja, dat klopt. We hebben in Brunsum binnenkort. Dan is er bij het Openluchttheater is dan een bioscoop gaande, dacht iets. Buiten bioscoop.
1: Oké. Okay.
2: Dus dan heb je de film van de Blues Brothers.
1: Ja, ja.
2: Dan. En wij zijn dan voor en tijdens de film het vermaak tussendoor.
1: Oké, okay, dus jullie gaan.
2: De Blues Brothers muziek.
1: Oh, dat is wel helemaal gaaf.
2: Ja, dus daar zijn we ook nu al een tijdje mee aan het trainen.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben ook verschillende liedjes daarvan gebruikt, zoals Tink van Aretha Franklin en Blues Brothers.
1: Ja.
2: En Soul Man. En de dames kunnen je.
0: Dat is van Arthur Conley, ja? Hoe heet die man? Die originele, Arthur Conley, Soul Man.
2: Ja?
0: Ja, een hele oude. Bied je mijn leeftijd.
2: Toen was ik er nog niet.
1: Ik zie, dat is heel binnenkort al, 6 september, op zondag. En dat, als je daar naartoe wilt, het start om 20:30, maar jullie zijn dan misschien al eerder bezig?
2: Nee, we zijn we zijn eerder bezig, ja.
1: Ja, dus het geheel start om 20:30. Entry is €5, maar dat is helemaal geen geld voor zo'n leuke avond. En ja, er worden inderdaad de filmen van de Blues Brothers gedraaid. En ja, jullie zijn dus eigenlijk wel een belangrijke actor.
2: Wij spelen best wel een grote rol erin, ja.
1: Ja, nou, dat lijkt me heel erg leuk. Ik heb de film al eens een keer gezien. Dat is sowieso een leuke film om te zien. Maar als dat nog helemaal opgeluisterd wordt door jullie, ik denk dat ik ook even een kaartje nog ga kopen. Ik hoop dat ze nog te krijgen zijn, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ik zou zeggen, ik koop vooral een kaart, kom eens even kijken.
1: Ja.
2: Want wij gaan ook een film meekijken, want dat blijft op de pauze sowieso.
1: Ja.
2: Dus, we doen eerst dansen, dan meekijken met de film en weer dansen. Dus.
1: Ja.
2: Ja, ik zou zeggen.
1: Nou, bij deze een oproepje van, niet te hard roepen, want dan krijg je geen kaartje meer. Maar ik ga zeker proberen een ticket te bemachtigen. Dus jullie zijn daar al flink in de voorbereiding om dansjes te doen?
2: Ja, in de voorbereiding. We moeten genoeg heel veel tijd vullen. Dus daar zijn we ook mee bezig. We hebben daar gewoon met het team samengepakt van oké, we moeten even samen gaan werken. Want we moeten meer dingen gaan vullen. Joya kijkt er heel pijnlijk bij, zei ik. Zie ik. Grapje. Nee, we moeten 2,5 uur.
1: Ja.
2: Dus dat vraagt wel wat, aangezien het liedje maar 3 minuten duurt.
1: Ja, inderdaad.
2: En dus een choreografie moet aanleren aan dat dan keer 10.
1: Dat is, wisselen natuurlijk.
2: Ja.
1: Dan heb je een behoorlijk programma te vullen dus.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja, en wie doet er allemaal mee?
2: Deze doen mee sowieso.
1: Ja,
2: De performance steel team Adults en voor Performance Team Kids.
1: Ja.
2: Combinatie.
1: En Generation X doet ook mee?
2: Nee, niet allemaal.
1: Niet allemaal? Nee. Oké. Okay. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Een beetje,
2: dat zou leuk zijn,
1: de,
2: maar...
1: De bekende groep natuurlijk.
2: Klopt.
1: Ja. Ja. Maar je hebt sowieso veel bekende groepen, zeg maar, die ook hebben opgetreden natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Ook op tv zijn geweest. Ja, doen die ook mee? Dat is misschien wel leuk voor de mensen om daar weer iets van herkenning te zien.
2: Oh ja, Jamo kennen ze sowieso, toch?
1: Ja, die is intussen al helemaal bekend.
2: Ja, Jamo is zeggen ze wel bekend op de omtreft tv.
1: Ja. Ja. Dus. Maar in ieder geval, ja, het is een heel leuk programma. Dus nogmaals, op 6 september, dat is al best snel.
2: Over 2 weken.
1: Over zondag. 2 weken, precies. Ik zeg net van, ja, dan wil ik wel komen, maar dan zit ik in de uitzending. moet ik even kijken naar Henk van, ja, Henk, is het goed als ik... Nee, dan zit ik in de uitzending, ja.
0: Dan kunnen we het al even over hebben, hè?
1: Ja, okay. Is goed. Ja. maar in ieder geval, ja, dat lijkt me wel heel leuk om daar naartoe te gaan. Dus mensen, ga vooral kijken. Want ik weet dat dat soort dingen die op luchttheater worden georganiseerd altijd best wel heel erg leuk zijn. Dus ik hoop dat het weer ook mee gaat spelen. Wat heb je nog meer op stapel staan, zeg maar, dit jaar nog?
2: We hebben nog dit jaar, we gaan in november hebben we weer een wedstrijd.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een nieuwe wedstrijd. Dat zit een heel ding aan vast. Dat je bijvoorbeeld ook dat je beoordeeld wordt voor choreografie.
1: Ja.
2: Maar qua dans ook. Maar ook als choreograaf.
1: Oké.
2: Dus je wordt op een bepaalde manier beoordeeld. En dus ja, heel interessant. Dus we gaan dus voor de eerste keer meedoen. Dus voor de eerste keer hier in Nederland. En dan zou het EK in Kroatië zijn.
1: Oké.
2: Of we daar heen gaan, dat denk ik niet. Maar ook even in het midden. Maar in elk geval, dat is dan in Kroatië dus.
1: Ja. En wat voor dans wordt dat? Welke stijl? Het
2: is gewoon onze eigen stijl. Hè? Wat wij als Next Life Dancer doen.
1: Oké. Okay.
2: Dus, dat gaan we dan daar neerzetten. Tot nu toe. Ja. Ah, genoeg bevalt dat, zeg ik.
1: Ja. Maar dat is niet freestyle of zo?
2: Dat is ook daar.
1: Ook dat. Want daar, moet je, daar. Daar heb je toch geen choreografie bij? Dan moet je dat plaatsen.
2: Nee, maar dan wordt er niet meer choreograaf gefocust.
1: Okay. Bij
2: de gewone, je hebt zeg maar de jury voor de... choreografie en alles.
1: Ja.
2: Maar je hebt ook een jury voor de battles.
1: Dus ja, oké. Okay. Want battles is altijd wat in je opkomt, hoe je je voelt. Dat moet je laten zien, hè?
2: Ja, nou ja. Ook wat jij vindt, dat past op deze muziek.
1: Ja, precies, ja. Ja.
2: Ik anticipeerde op ook de zaal. Belangrijk.
1: Ja.
2: Maar ja, zij kunnen je dat heel goed vertellen, waar ze moeten laten.
1: Ja. Nou ja, Evangeline, zeg maar... Wat vind jij makkelijker? Laten we daar eens mee beginnen. Vind je freestyle makkelijker of vind je juist choreografie makkelijker? Of?
4: Dat is een goede. Choreografie is dan meer dan let je erop wat je juist moet doen, want dat, mm-hmm. dat hoort.
1: Ja, en, heb je gestudeerd, hè?
4: Ja. En dan ja, als je dan zelf mag gewoon dansen wat je wilt, dan is het jouw eigen stijl. Dan weet je mm-hmm. wat je zelf wilt doen. Dan maakt het niet uit hoe je het doet, want ja, het is jouw pasje. Ja,
1: dat
4: is wel
1: goeie. Dat is jouw gevoel, hè?
4: Ja.
1: Dus niet, geen fout of goed antwoord. Het is gewoon wat jij ervan vindt, hè?
4: Ik denk choreografie vind ik wel wat leuk, omdat ik weet niet, zo.
1: Ja, oké, okay, heel goed. Ik zelf ook, hoor. Ik zou freestyle lijkt mij veel moeilijker, want dan moet je dat plaatsen bedenken. Maar ja, jammer. Meens? Of heb jij juist...
5: Freestyle bij het erachter gekomen. Ja? Want kijk, als iemand zeg maar, een dans moest maken,
1: mm-hmm.
5: en die lijkt aan de pasje, dan denk ik van, oké, hoe een pasje ook alweer, dan ga ik ook heel veel nadenken.
1: Ja.
5: En, hoe hij zeg maar, de dans dan bijvoorbeeld, hij zei dans maakt, moet je er precies nadoen. En ik ben er toch achter gekomen dat freestyle toch wel op mij makkelijker ingaat dan in choreograaf, zeg maar.
1: Ja. Oké. Okay. En de dame daarnaast?
6: Nou, ik vind dat de choreografie makkelijker is. Maar weet ik gewoon wat ik doe en wat ik moet doen en zo. En bij solo's is het echt gewoon... Je moet het echt gewoon op gevoel doen. En
1: ja.
6: Voor mij wordt het een stuk moeilijker.
1: Ja. Oké. En Joya?
7: Met de choreo is het gewoon, iemand het uitlegt, zo moet je het doen. Dus de benen moeten precies zijn zoals het moet. En wat eventueel net al zei bij freestyle, is het gewoon wat je zelf wilt en gewoon wat je zelf doet. Het is niet goed of fout. En daarom wel freestyle, want ja, je kan gewoon jezelf zijn en er zijn geen goede fouten.
1: Ja, precies. Dus vind je dat ook makkelijker of vind je het met choreo makkelijker?
7: Choreo vind ik wel iets makkelijker.
1: Ja, want ja, mij lijkt, ja, maar dat ben ik maar, dat als je choreo hebt, dan moet je alleen, ja goed, als je het heel vaak gedaan hebt, geoefend hebt, hoef je er misschien niet eens over na te denken, dan doe je het gewoon, hè. Of je moet, ja, als je niet goed geoefend hebt, moet je heel goed nadenken, wat komt er nu aan, hè? Dat kan ik me voorstellen, dat moeilijk is. Maar bij het freestyle, ja, je hebt al die dingen in je hoofd zitten van, wat zal ik nu doen, hoe voelt de muziek, hoe voelt het, ja, wat jij al zegt, hoe voelt het publiek, hè? Dus dat lijkt me best wel moeilijk om dat allemaal in één keer te bevatten en uit te voeren. Dus ik vind dat super knap, ik zou het niet kunnen. Ja.
7: Ja.
1: Yeah. Ja, goed.
0: Ja, eerlijk.
1: Maar dat train je wel op, hè, natuurlijk.
2: Dat ga je op trainen. Je krijgt tips hoe je dat moet gaan doen, hoe je het kunt creëren. Je krijgt handvaten wat je moet laten zien in zo'n solo, waardoor je zeg maar kunt vasthouden. Zoals bijvoorbeeld, ze krijgen van mij 5 handvaten. En dat zijn bijvoorbeeld, moet je zelf ook gaan opnemen. Ik heb bijvoorbeeld de levels in een van de handvaten.
1: Ja, nou moet jij wat zeggen, ja, blijkbaar. Ja.
4: Voor solo toch gewoon, ja. De hele... Hoe leg je dat uit? De hele...
1: Even maar terug, anders.
5: Sowieso, dat is een van het podiumgebruik. Hoe is dat maar overkomen met het hele podium?
6: Muzikaliteit.
1: Oké, okay, kijk eens.
7: Verschillende stijlen.
1: Hey, van jullie zegt zo... Ja, natuurlijk, dat wist ik ook. Maar ik kan, als je zo even voor het blok wordt gezet... en dan doe ik soms even blanco. Ja.
4: Levels, dus dan van hoog, midden, zakken, op de grond, door je knieën. Dat.
1: Ja. Ja, klopt het een beetje allemaal daarvan wat ze nou zeggen? Ja, want ze kunnen mij alles wijsmaken.
2: Ja, dat weet ik. Daarom, ook als het niet klopt, zei ik nu dat het klopt.
1: Natuurlijk, ja. Maar bij een begin op doe je dan alles meteen tegelijk? Of zeg je, ja, let maar eerst op die paar punten en dan ga je dat uitbreiden? Of,
2: Ik laat ze eerst beginnen met het bewegen op muziek behouden.
1: Ja.
2: Dan mogen ze gewoon de muziek, ik muziek aan en dan heb ik altijd, dus dan dans ik altijd met een warming-up. En dan dat warm-up, dan zeg ik gewoon ren een liedje aan, want op dat moment ik lekker vind klinken.
1: Ja, ja.
2: Ben ik gewoon eerlijk in. En dan zeg ik, doen we opwarmen. En dan gaan ze zelf bewegen op muziek, op hun eigen manier. En dan gaan ze langzaam inkomen in het, oké, we gaan niet meer van de choreo, maar van de solos.
1: Ja.
2: En dan ga ik met een oefeningen doen, dus het kan van alles zijn. Dus het kan zijn dat ik zeg, je mag je rechterbeen niet gebruiken.
1: Oké, okay, ja.
2: Of ik geef ze een opjaak en dan moet ze het levend maken. Dus bijvoorbeeld, geef een stoel en dan moet het lijken alsof die stoel hoort bij jouw dans. En niet lekker, ik ga een stoel zitten, ik sta je rondje en ik ga weer zitten. Doe maar dan moet je eigenlijk bijvoorbeeld een verhaal maken met die stoel.
1: Met die stoel, ja.
2: En dat werkt met van alles. Dus ik heb dat in de eerste les met de bezem gedaan.
1: Ja.
2: Moesten ze gaan poetsen. En niet letterlijk trouwens, want we moesten ze gaan doen alsof ze geen bezem.
1: Ja.
2: En dan kwam er van alles uit, tot zelfs dat die bezem veranderde in... Een zang, weet je, zo'n microfoon opzet.
1: Ja.
2: En zo zingen.
1: Oké. Okay. Je doet best wel veel aan improvisatie eigenlijk. Je doet heel veel aan improvisatie dus.
2: Ja, dat is wat ik zei. Op het moment dat je zoiets gaat doen, gaan ze zelf nieuwe passies ontwikkelen. Gaan zelf dingen verzinnen. Gaan ze creatiever zijn. Gaan ze buiten hun eigen box denken.
1: Ja.
2: En dat is wat ze moeten gaan doen. En dan moet je even ze laten proeven. Dus op het moment dat je zoiets doet...
1: Ja.
2: Kun je zo kennis maken met, oké, dit kan gewoon ook. En dat heb ik net zo met die arm, wat ik straks als voorbeeld noemde. Als je een arm vastbinden, dat met de duwers doen hetzelfde. Dan beperk je ze op bepaalde dingen, dus moeten ze nieuwe dingen gaan verzinnen.
1: Ja, heb je ook eens wat verzonnen waarvan je dacht, achteraf dacht van, dat was echt wel een beetje te moeilijk? Of,
2: nee, wel te vroeg.
1: Te vroeg, ja.
2: Ja, ik heb wel eens gehad, dit is te vroeg.
1: Ja,
0: oké. Okay. Nou, ja, jongens, we gaan heel even eruit, hè, voor een beetje muziek vanavond. Ik had begrepen dat jullie in september hadden die wat een Brunsum natuurlijk, hè, de openluchttheater.
1: Ja, openluchttheater. Dus
0: ik maak nog een beetje reclame voor daarvoor. Want,
2: Dus allemaal, als je een leuke film wil zien en een leuke prestatie, dan moet je 6 september kopen naar komen naar het openluchttheater in Brunsum. En bestel vooral je kaartjes online, zou ik zeggen.
3: Het geluid van

0: Ja, ik weet niet, maar volgens mij heeft de dames wakker gemaakt hier in de studio. En sinds die twee nummers achter elkaar draaiden, staan ze helemaal te dansen hier, jongens. Oké.
1: Okay. Oh, staan dansen, meer zitten dansen.
0: Meer zitten dansen, ja, ja. Oudje van Arthur Conley, oftewel Sam en Dave, die hebben het ook uitgebracht. Soulman uit, volgens mij ergens in de jaren 70. Was dat een dikke, vette hit. Nou.
1: Ja. Nou, we hebben het al gehad over dat openluchttheater. Hè. Dus nogmaals mensen, als je wilt gaan kijken, het kan nog. Hè. Ik heb net gekeken, volgens mij zijn er nog tickets. Dus kijken of we ze ook kunnen bemachtigen. Maar in ieder geval, ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om jullie te zien dansen. En dan ook nog een film, nou, dat lijkt me helemaal top. Wat heb je nog meer? Heb je nog andere dingen dit jaar?
2: Ja, en ik heb in januari heb ik nog... Dit jaar hebben we nog, als het goed is... zijn we met iets bezig, maar daar kan ik nu nog niks over kwijt. Dit jaar nog.
1: Nee. Gaan we proberen je toch eruit te halen? Nee, grapje.
0: Nee, het gaat niet lukken.
2: Ik zou zo zeggen. Dit is een situatie waarin het niet over doorgaat. Maar het gaat eerst misschien. Ja, is wel leuk als het kan. Ja. Maar dan kan ik dan wat meer over vertellen.
0: Ja, het is mij ook niet gelukt net in de conferentiekamer. Dus.
1: Nee,
0: jou lukt het ook niet. Dus.
1: Nee. Maar hij wil het eigenlijk wel heel graag vertellen. Dat zie je gewoon.
0: Hij
1: maar
0: weet hij iets dat wij niet mogen
1: hij
0: weten.
1: Hij mag dat nog niet vertellen.
0: Ja, je ziet dat gewoon in je gezicht natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja, dus. Je ziet het. Eigenlijk zou ik wel... Mag je ook geen puntje van de sluier oplichten?
0: Ik denk te hebben. Hoort item maar niks. Hè.
1: Nee,
0: helemaal
1: nee,
0: niks.
1: Ja, primeurtjes,
2: nee, omdat het misschien... Ik weet niet of het doorgaat.
1: Ja, nee.
2: Dan snap je, dan zijn misschien iets wat niet waar is.
1: Ja.
2: Dus,
0: doen we even na de uitzending over praten.
2: Dus in elk geval dat.
1: Ja, maar dat is in januari, had ik begrepen. Hè?
2: Nee, dat is weer anders.
1: Maar... Oh, weer wat anders. Oké. Okay. Want jij hebt in januari ook nog een verrassing.
2: Ja, klopt.
1: Nou ja, okay.
2: Ook dat kan ik niet op hebben. Ja. In elk geval is het in elk geval leuk. En dat hebben we ook op de planning staan. Wat we ook op de planning hebben staan is het DVK. Daar kan ik wel over hebben.
1: Ja.
2: DVK is Dance Vaste Love Cup.
1: Ja.
2: Het is dan een wedstrijd voor dansers die op vaste lovemuziek dan gaan dansen. Dus dat is altijd een uitdaging.
1: Dat lijkt me ook wel, ja. Want het lijkt me toch een heel ander stijl dan wat jullie gewend zijn, of niet?
2: Ja, heel erg. Maar we zijn dan, vorig jaar hebben we het voor de eerste keer geprobeerd.
1: Mm-hmm.
2: Ja, de dames willen graag terug. Dus ja... Wie ben ik om ze tegen te houden?
1: Ja, en is dat een wedstrijd of is het gewoon lekker dansen?
2: Nee, het is een wedstrijd. Je bent dan je kunt optreden winnen op de 11e.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, dat is, dan krijg je een optreden moment. Je kunt daar. Je krijgt dan ook gewoon een beker. Mm-hmm. Maar er zijn volgens mij verschillende prijzen. Ook volgens mij op school of festatie. Weet je zeker.
1: Ja. Kijk, ik heb de site net geopend. Er staat niet... kijk, dansers tussen de 12 en 19 jaar. Dus jullie zitten in de goede groep, dames. Je zit er net boven. Ja. Maar in ieder geval... ja. Dus, sorry?
2: Ja, hij is een beetje erboven.
1: Ja, een beetje. Maar hij was er ook 18.
2: Hier, kijk, dit zijn wij bijvoorbeeld.
1: Ah, kijk.
2: Dat is Mena.
1: Ja, nou, dat is een mooie foto te zien, inderdaad. Kunnen we helaas niet op beeld laten zien, maar in ieder geval... Beloof nogal wat. Ja, hier staat een wat completere foto. En hoe is het vorig jaar gegaan?
2: Ja.
1: Trek hem maar omlaag hoor. Trek iets aan de microfoon. Zo. Ja.
3: Oh, zo. Vorig jaar was het echt gewoon leuk ook. De sfeer was daar ook echt gewoon superleuk. Leg dat uit. Ja. Het was gewoon echt gezellig daar. Ja. Carnaval is sowieso altijd gewoon gezellig.
1: Ja.
3: En de groepen dansen waren ook niet echt super lang bij elkaar met z'n allen. En dat hebben we echt gewoon goed gedaan daar op het podium.
1: Ja.
3: Was echt gewoon heel leuk.
1: Weet je nog wel welke muziek je moest dansen?
3: Er waren verschillende liedjes samen.
1: Oké, zo wel achter elkaar gedraaid.
3: Ja,
1: een montage, een beetje een remix. Oké. Ja. En daar kon je goed op dansen op die carnavalsmuziek? Of viel er wat mee?
3: Wel.
1: Ja, toch wel. Ik kan me voorstellen dat het... Ja, dat is een beetje... Hoempa hoempa of 1-2-3-1-2-3. Dat toch wel een beetje andere muziek is dan wat je gewend bent, hè?
2: Ze hebben gedanst op Boursin.
1: Boursin, ja.
2: Van Jontana. En ze hebben gedanst op... hoe heet die? Van Verrechtes Gooie Zin.
1: Kijk even naar Henk. Oh, Henk doet ook zo. Henk is de muziekkenner hier.
0: Ja, ik ben een muziekkenner, maar ik ben niet zo gek op Limburgs muziek. Ja,
1: Oké.
2: Van Rampetemp is die. En ze hebben gedanst op On the Floor van Jennifer Lopez.
0: Oké. Ja, die ken ik wel.
1: Niet echt carnaval dat, hè?
2: Nou, nee, niet echt, maar we hebben het wel carnaval gemaakt, hè?
1: Ja.
2: En, ja, er zijn nog een ander team geweest. Dat is ook, die zitten niet hier. Maar die zijn ook gegaan. Die zijn op Routewissel. Of nee. Die van Vespa. Van Fabrizio.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Daar zijn ze meegedaan. Ze hebben meegedaan met Pils. Met z'n allen. Van. Ik weet even niet wie dat is. Wie dat zingt. En zij hebben nog een blaas gedaan. Dus daar hebben hun op gedanst. Maar ja, ik. Lydia, wat vond jij van het DVK?
1: Oh, dat gaat goed.
3: Oh, ik vond het echt heel leuk. Een hele leuke sfeer. Normaal vier ik niet zoveel carnaval. Maar deze keer was wel echt heel leuk.
1: Ja.
3: Wat optreden en iedereen's kleren zo anders. Niet als hip-hop of zo.
1: Ja, hoe waren jullie verkleed?
3: Ja, met zo glitterjasjes en leuke broekjes en iedereen was echt glimmend en zo.
1: Ja, dus iets wat wel echt bij carnaval past.
3: Ja, echt heel carnaval.
1: Ja.
3: Ja, het was echt heel leuk en gezellig en iedereen was bij elkaar. En ja.
1: Ja. Oh, oké, ik zie. Ja, oh, dat lijkt wel een beetje ook show, showkleding, hè?
2: Ja, was ook show.
1: Ja. Oké. En was jij er ook bij, Joy? Ja, ook? Het hele team was compleet gewoon, geloof ik, daar.
4: Ja, ze hebben eigenlijk al alles gezegd.
1: Ja.
4: Maar het was echt heel gezellig. Ik hou ook echt niet van carnaval. Maar door die optredens begin ik het wel weer een beetje, klein beetje, te begrijpen waarom mensen carnaval leuk vinden en zo. En het is wel leuk om een keertje te doen. En
1: ja.
4: Als het maar niet te vaak is, maar het is wel leuk.
1: Ja, ja. Maar ja, je kunt, kijk, zo'n optreden kun je natuurlijk ook leuk vinden zonder dat je carnaval leuk vindt, hè?
4: Ja.
1: Gewoon, of je, als je optreden leuk vindt, ja, dan is dat toch het leukste.
4: Ja.
1: Ja, precies. En waar je dat doet, dat maakt dan niet uit, denk ik. Ja. Jammer, was jij er ook bij? Of,
2: nee, jammer, sla
1: jij
2: er
1: over? Jij slaat het gewoon over.
2: Nee, jammer, de wedstrijd.
1: Oh, nee, jij was ouder dan 19, sorry.
2: Ja, jammer, de wedstrijd op dat moment.
1: Oké, ook
2: en
1: nog
2: het is de eerste geworden, dus.
1: Ja. Nou, helemaal gefeliciteerd. Ja. Dat is wel een jaar geleden, maar...
2: ja, dat is de eerste van Nederland geworden met zijn team, met Generation X.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dat was toen, ja.
2: Nee, ik heb er met twee teams meegedaan en daar was Jamo niet in. Ik heb... wel wat we daar doen ook nog is achtergronddansen.
1: Mm-hmm.
2: Doen we bij TVK bij 2. Dat is Bende van Plezier en Lemé. Evangeline en Joya dansen toevallig in ze allebei.
1: Ja.
2: Dus kun je wat over vertellen?
1: Ja, mag.
2: Joya en dit jaar gaan ze ook naar het LVK. En dan gaat Jamo zingen.
1: Ga je zingen? Ja, je kunt ook nog zingen. Je bent een man van vele talenten, geloof ik.
2: En niemand, bijna niemand hier aan tafel wist dit.
1: Ja.
2: Oh. Dus je worden alle verrassen hier nu.
1: Ah. En wat zing je? Wat ga je zingen? Weet je dat al?
2: Je gaat bij de Bellen van Plezier mee zingen. Zal we je eerder? Wil je eerst praten over de achtergronddansen of over het zingen van Jamo?
1: Laten we eerst even het dansen pakken. Want dan zijn we, dat kan hij nog even goed. Dat ging bijna mis of helemaal mis. Ja, Joya, zeg maar.
4: Ja, het achtergronddansen is heel leuk. Gewoon, je bent met iedereen die je leuk vindt. Je doet gewoon bij je eigen vriendinnen achtergronddansen. Ja, dat maakt het ook heel leuk. En ik en Evangeline zitten dus ook bij de ouderen van TVK. En dat is ook heel leuk. En dat is ook een hele leuke ervaring die we beleven om daar te staan met onze leeftijd, terwijl hun 17, 18, 16 zijn. Ja, dus dat vind ik gewoon heel leuk en heel speciaal dat we dat mogen meemaken.
1: Ja, ja, over een paar jaar sta je er zelf. En dan staat er een ander achtergrondgroepje, of niet? Zo gaat dat meestal. Doen jullie dat vaker achtergrond dansen? Volgens mij wel, hè?
4: Ja.
1: November tot en met februari. Ja, dan doen jullie dat dan voor andere dansgroepen? Of doe je dat ook voor optreden, zangers of...
5: Zo zijn ze.
1: Even de microfoon terug, sorry.
2: Zij doen achtergronddansen bij zangers.
1: Oh, dat waren al zangers?
2: Dat waren al zangers.
1: Oh, oké, oké.
2: Ik dacht... En zangers waren ze achtergrond doen dansen.
1: Ja, ja, ja. En welke zangers is het zo ongeveer?
2: De Bande van Bezeer. Ja. Ze achtergrond dansen. En hoe heet het bij Lamé?
1: Lamé,
2: en ja. Eentje ga ik nog niet opnemen, want dat is nog niet open.
1: Oké, dat is weer een van die geheimen.
2: Dat is weer een van die geheimpjes.
1: Ja, en ze gaan dus bij jou op de achtergrond...
2: En dan, ja, hij hoort bij de Bende van Bezeer dan. Okay. Dus hij gaat ook, ze gaan bij hem de achterdans dansen, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Zij niet toevallig, want ze zijn te jong ervoor. Als hij meezingt.
1: Ja.
2: Dus hij gaat met de LVK meedoen.
1: Serieus?
2: Mm-hmm.
1: Oké, dan moet ik je helemaal gaan volgen. Ah, leuk.
2: Ja. Ja.
1: En dat liedje heb je al, je hoeft het niet te zeggen wat je gaat zeggen. Maar je hebt een eigen liedje, neem ik aan, dan dit LVK, hè?
5: Heb ik nog gehoord als een liedje, maar het wordt toch wel veel oefenen. Ik vind het zelf ook heel spannend, super leuk.
1: Ja,
5: kan ik
1: me voorstellen. Ja, ja, ja.
5: Dus we gaan het zien en ik ook daar gaan performen dan. Ja, ik krijg nu wel een van de band wat precies zeg maar, leden van sowieso muziekles, of ja, zo'n zangles.
1: Ja, ja.
5: Dus elke dinsdag gaan we dan oefenen en stel dat er meer tijd is, gaan we dan ook zeg maar meerdere dagen oefenen.
1: Ja.
5: Dus goed voorbereid zijn en ja, daar staan.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat is, wanneer is dat LVK?
5: Elke. Ja, ergens is het.
1: Ja, ja, ja.
5: Ja, ja, ja. Dus ik heb nog genoeg maanden, genoeg tijd aan vind ik oefenen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ah, ik ben heel erg benieuwd.
5: Ja, ik ook,
1: misschien moeten we hem dan eens uitnodigen om even hier te komen zingen.
0: Absoluut, ja.
5: Echt voor de basis.
1: Live muziek.
5: Kom maar.
1: Ja, lijkt me echt super gaaf.
5: Ja, daarom, toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
5: Heel wat anders weer, in plaats van dansen weer zingen.
1: 29 januari. 29 januari.
5: Okay. Dan hebben we nog tijd, hoor.
1: Dan hebben we nog tijd, ja. Ja. De finale. Ja. Oh ja, je krijgt eerst de voorrondes nog, hè?
5: Ja, precies.
1: De selectie eerst halen en dan... ja, want ik heb toevallig een collega, die heeft ook jarenlang... geprobeerd om die finale te halen.
5: Okay,
1: De neef heette die. En ja, volgens mij, ik vond ze best goed. Maar het was toch net niet altijd gelukt. Dus, goed.
0: Ja, we doen een primeurtje in de uitzending.
1: Ja, ja, ik vind het wel heel leuk.
5: Ja, ja, toch? Ja,
1: heb je nog carnavalsmuziekje toevallig?
0: Ik ga even zoeken voor je.
6: Ja. Parkstad Regio Sport. Regio Sport. Met Henk Brandpaar.
7: RTV Parkstad.

0: En als dat geen stemmingsmuziek is, weet ik het ook niet meer, hoor. Ja, goed. Hoi.
1: Ja, nou, ik zag hem gewoon meezingen al bijna. Dus, ja. Maar dat is niet jouw nummer, hè. Dus even kijken. Ja, we hebben nog een paar minuutjes. En altijd de tijd om even reclame te maken voor je dansschool, zou ik zeggen. Dus vertel, hoe kunnen mensen jullie vinden? Hoe kunnen ze contact opnemen?
2: Je kunt contact opnemen via, als je zo staat dan op Google. Ja. Maar je kunt ook gewoon, daar staat ook het telefoonnummer 06-8377-6420. Oftewel 06-8377-6420. We kunnen ook een mail sturen naar nextlevel.dancestudio25@gmail.com. nextlevel.dancestudio25@gmail.com.
1: Kijk, helemaal.
2: En je kunt ook gewoon even langskomen op de Grasbroekerweg 63. Daar zitten we namelijk gevestigd.
1: Ja.
0: Nog even neemt hij de hele show over. Hè?
1: Ja, dat moet ook, moet ook.
2: Is dat niet de bedoeling?
1: Ja, dat is helemaal prima. En wanneer kunnen ze bij jullie terecht als ze langs willen komen?
2: Ligt eraan welke leeftijd. We hebben verschillende tijden. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag hebben wij de dagen die open zijn. Ja. Het ligt eraan welke leeftijd je bent, voor welke uren.
0: Ja. Ik heb misschien een hele stomme vraag, hè, maar is er ook senioren dansen? Of?
2: We hebben wel basic les en dat is ook een soort van senior dansen.
0: Ja, serieus?
2: Ja, serieus.
0: Oké. Okay. Ja. Okay.
1: Maar senior is bij jullie vanaf 25, hè?
2: Nee. Nee. Nou, nee, vanaf, ja, dus, ja, vanaf... kom eens langs, ja, probeer het.
1: Ja. Nou,
0: Henk, dan kijk je mij meteen aan natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja. Jij vraagt erom, ik denk. Dan wil jij vast gaan dansen.
2: Dus zie je morgen?
1: Morgen?
0: Ik dacht het even niet.
1: Ja, dat wordt niet. Maar dat is op maandag?
2: Maandag van 7:30 to 8:30.
1: Oké. Okay. Okay. Ja, ja.
0: Moeten we even een keer afspreken, Roy?
1: Ja. Ja, dan moet ik wel mijn lessen plannen, maar oké. Okay. Nee, maar dat lijkt me helemaal prima. Dus mensen kunnen gewoon langskomen. Bellen is natuurlijk even beter, want dan weten ze precies hoe laat ze waar moeten zijn.
2: En dan kan ik ze alle informatie geven.
1: Ja.
2: En mensen opvangen.
1: Ja.
2: Opwachten.
1: Opwachten ook. Ja, maar volgens mij doe jij dat ook, hè? Ja, ja, ik zag hier iets staan van, jij bent, wat staat hier, gastheer. Dus jij doet toch veel in de dansstudio om mensen op te vangen.
3: Mensen sowieso verwelkomen en informatie sowieso geven voor de dansschool. Ja. Dus stel als informatie bijvoorbeeld. Je kan altijd bijvoorbeeld aan vragen of mij of die nog mooier, zeg maar. Dus wij zijn altijd sowieso bereid om iedereen te helpen. Sowieso informatie. Informatie je echt nodig hebt in de dansschool zelf. Dus qua uren, stijlen, hoe laat, van alles.
1: Ja, want het is wel heel uitgebreid wat jullie allemaal doen, hè? Het is niet gewoon één stijl, maar je kunt van alles doen, hè?
3: Ja. Weet je, we hebben gewoon verschillende. Ik denk, ieder is eigen coach verschillende stijlen. Daar zijn we gebaseerd op. En dan kunnen we altijd, zeg maar, iemand aanleren, bijvoorbeeld over stijllijst, wat voor informatie. Precies, dat is achter.
1: Ja, ja. Want eventjes voor de mensen dan, van wat voor stijlen dansen er, geven jullie allemaal?
3: Al sowieso popping, locking, wacking, afro vooral, dancer. Dat is een beetje, maar ook een andere stijlen.
1: Ja. Dus, ja, en ik denk dat bij heel veel mensen de oren begint te klapperen. Wat is popping en wat is locking? Ik kan
3: er zoveel achter met hip-hop. Ik heb precies één ding, maar ze zijn zo stijlen. Ja. Dat is echt zeer interessant.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dat is... popping zouden we misschien... voor de spiertjes wel... voor de oudere spiertjes misschien wel moeilijk
3: zijn. Dat zou
1: ook
3: wel kunnen. Dus,
1: ja, dat blijft al vanzelf allemaal kraken. Ja. Maar en de dames, jullie nog eventjes. Hebben jullie nog mensen kunnen overhalen om te komen dansen bij jullie?
4: Helaas niet.
1: Niet? Want wat zijn hun smoesjes om niet te komen?
4: Nou, voor volwassenenles probeerde ik mijn moeder over te halen.
1: Ja.
4: Niet gelukt.
1: Niet, maar je eigen leeftijd genoten, dat lukt ook niet?
4: Ja, van mijn oude school.
1: Ja?
4: Hun gingen wel eerst, hun wallen wel eerst komen, maar toen zeiden ze dat ze toch niet meer wallen en dat ze niet meer dansen wil gaan doen.
1: Ja, dus ze zijn wat anders gaan doen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat kan, hè. Ja?
5: Nou, ik heb mijn vriendin overgehaald. Ze is ook ingeschreven. Ik heb haar een paar lessen eerst gewoon laten meedoen. Ze was zelf een danser. gewoon met andere stijlen bezig en zo. Maar ze vonden daar niet meer leuk. En ze stopte ook daar. En ze was op zoek naar iets anders. Dus ik heb haar een paar lesjes laten meedoen en uiteindelijk laten inschrijven.
1: Ja.
5: En ze vindt het heel leuk daar. Ze is ook bevriend met Joya en Eva nu.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, en dan krijg jij natuurlijk korting op je contributie, hè?
5: Nee, ik krijg een gratis bed.
1: Oké.
0: Kijk,
1: als
0: dat
1: ja.
0: weer een reclame
1: is,
0: dan weer de bedoeling meer. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Okay.
1: Yes.
0: Jongens, we kunnen langzaam afscheid nemen.
1: Ja, het is alweer, de tijd is weer voorbij gevlogen. Ongelooflijk. Ja. Dus ja, we hebben, ik zou zeggen, ja, hartelijk bedankt voor jullie komst weer.
2: Ja, was ja, gezellig, toch?
1: Ja, ik vond het weer supergezellig. En ja, je neemt iedere keer ook nog nieuwe mensen mee. Dus het is voor mij ja, weer een nieuwe groep die erbij is. Dus keertje allemaal komen en dan zit de studio hier al vol.
2: Ja, soms zal je komen is niet te doen, denk ik.
1: Nee, maar wij komen nog een keer naar jullie toe. En dan gaan we denk ik de camera meenemen. Gaan we nog een paar leuke opnames maken. Dan kunnen de mensen thuis, kunnen dan ook, als ze tenminste via internet kijken... Hè,

0: Zomerse klank op je radio Inner City. En wij gaan al langzaam door. Dankjewel voor het luisteren. Ook namens Roy. Heel mooi weekend. En wat er nog van over is. En wat je doet, doe je alsjeblieft voorzichtig. En zometeen Theo Samson met Rock and the Ballads. Bye bye.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad.
11: Kom binnen. Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
14: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
15: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
17: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
18: Want het oog wil ook wat.
17: Audiofrenzy.nl.
15: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
19: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
20: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
21: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
20: Nee, je hebt niet goed gekeken.
21: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
20: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
21: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
17: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
22: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
23: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
24: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

0: Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockband.
1: Dit is
0: Dit is Parkstad.
1: RTV Parkstad.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockballads.

0: way to heaven.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1,5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

0: in Sparkstad.
1: Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockbellies.

0: Acties, wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.